0: stupid.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog in een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Afgelopen zaterdag was het NK Straatmuzikantenfestival. Het liep wel heel klein beetje in het water. Maar had alles te maken met het slechte weer. Zo was er bijvoorbeeld gezamenlijk spelen. Oftewel de jam sessie die werd geschrapt. Maar wat niet werd geschrapt was natuurlijk het uitroepen van de winnaar van het Straatmuzikantenfestival. En dat was dit jaar Plankenkoorts. In die band zit Arjen van den Bos. Arjen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wacht even. Dit heeft te maken denk ik met iets wat in de band gebeurt, of niet?
2: Nou ja, absoluut. We zijn met onze kapitein zijn we op dit moment aan het afreizen richting Waddinxveen. Want we zijn aan boord van de Hare Majesteit, de Zuipschuit. En wij hebben natuurlijk een prachtige prijs weten te kapen.
1: Nou, gekaapt zeker, want er waren natuurlijk meerdere kapers op de kust. Maar wacht even, Arjen, leg me even uit. Wat is precies Plankenkoorts? Want het heeft iets te maken, denk ik, met pirates.
2: Ja. Dat is het absoluut. Wij zijn de piratenband en wij spelen Nederlandstalige pretfolk.
1: Pretfolk, en wat is dat voor genre dan?
2: Nou, dat is heel vrolijk, een beetje, dat is akoestische muziek met een lekker rauw randje. En wij bezingen eigenlijk het leven aan boord van ons schip.
1: Oké, okay. Maar jullie doen, nou ja, heel even Arjen, want dit is natuurlijk ook een typetje hè, wat je speelt. Of ben je dit echt?
2: Dit is mijn typetje inderdaad.
1: Dat lijkt me ook niet om zo'n stemmetje continu vast te kunnen houden. Want dat lijkt me niet heel goed voor je stem, of wel?
2: Dat is wel even werken inderdaad, af en toe.
1: Je klinkt ook van schoor.
2: Ja, dat is ook zo. We hebben ons uiterste best gedaan afgelopen zaterdag.
1: Ja, maar neem ons even mee, want jullie doen dan, jullie hebben dit bandje dan zeg maar opgericht. Jullie doen jezelf dan voor als piraten. Jullie geven dan die muziek. Hoe is dat ontstaan? Want dat lijkt me ook wel iets bijzonders.
2: Ja, nou, 2 jaar geleden hebben we een spontaan bandje bij elkaar geroepen. Want we werden gevraagd door de organisatie van, ook van het Straatmuzikantenfestival, om deel te nemen. Toen was de jubileumeditie. En wij hadden geen band die dat op dat moment kon doen. Dus we hadden wat vrienden gevraagd om met ons mee te doen. En zelf vind ik folkmuziek vind ik altijd erg leuk. Alleen ik hou er niet zo van als mensen gaan zeuren. Mm-hmm. Dus samen met mijn vriendin Eline hebben we lijstjes gemaakt met wat vinden we dan wel leuk om te spelen. En daar kwam een beetje uit naar voren dat we de Balkan eigenlijk een beetje wilden gaan.
1: En daar is dan piratenmuziek wat erbij hoort. Een beetje de volkse piratenmuziek.
2: Ja, want dat is wat mij betreft kan je dat heel mooi rauw spelen met een akoestisch insteek. En dat is heel erg leuk. Dus je hebt daar bepaalde bands van, zoals Flogging Molly die dat doet. En Gogo Bordello is voor ons een inspiratiebron. Ja. En die doen dat op die manier.
1: En jullie zijn daar op ingegaan. Uiteindelijk hebben jullie meegedaan afgelopen zaterdag aan het NK Straatmuzikantenfestival. Dat is natuurlijk wel iets waarin muzikanten ook akoestisch moeten spelen. Want je kan daar niet een hele band neerzetten, lijkt mij.
2: Nou ja, dat kan wel, zolang ze akoestisch spelen.
1: Ja, dus, oké. Okay, ja.
2: Wij hebben dan ook daadwerkelijk zo akoestisch mogelijk als we kunnen gespeeld. Ik speelde zelf toetsen. En je mocht een batterijversterkertje meenemen. Dus daar had ik dan gebruik van gemaakt. Ja. Maar de rest van de band die heeft geheel zonder versterking hebben we dat gedaan. Net zoals de meesten die aanwezig waren met deze show eigenlijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren, omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Maar er zijn geen aanwijzingen voor. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt €145 miljoen om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het weer op de meeste plaatsen droog, in het westen mogelijk nog wat regen nu. Vanmiddag wolken en zon, met ook nog mogelijk een bui, vooral in het binnenland, bij 21 graden.
1: Studio Alphen.

0: let you know. You one of my kind.
1: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
2: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... Ja, dan dreigt de voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk grote gevolgen kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
3: Naar mijn idee, constructief en goed. En is de conclusie dat de voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
2: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de voedselbank. De voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
3: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de voedselbank...
2: Ja.
3: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden... dat de voedselbank zei, nou, als dit op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig...

0: besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de voedselbank. Nu is dat wel gedaan. Want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Nee. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van, hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van ja, wat de functie van de voedselbank is wat betreft de voedselbank en de gemeente?
0: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering. En dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
0: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval. En heeft de voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
1: Ja.
0: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. En nou heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken. En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
3: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren voor de omgeving van dien.
2: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
4: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
2: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen, het is 1 over 7. Het is even schakelen deze ochtend, want meneer Harman heeft zich verslapen. Gelukkig hebben we Mara hier zitten. Mara, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: En jij hebt het nieuws uit de regio.
6: Yes. Een echtpaar uit Hazewoudendorp is zaterdagmiddag beroofd door nepagenten. Na een telefoontje van iemand die zich voordeed als rechercheur, kwam een man langs om hun sieraden zogenaamd te fotograferen en te wegen. Hij nam de sieraden mee en keerde niet terug. De tweede poging elders in Hazewoudendorp mislukte toen. Een bewoner vertelde dat er camera's hingen. Voor woningzoekenden in onder meer Alphen aan den Rijn, Kaag en Brasem en Nieuwkoop gelden sinds 1 september strengere regels. Wie de jaarlijkse verlengkosten niet op tijd betaalt, verliest voortaan de inschrijving en alle opgebouwde wachttijd. Huren in Holland-Rijnland adviseert daarom een automatische incasso in te stellen en de geregistreerde contactgegevens te controleren. De heer Turk van gemeente Kaag en Brasem de Gouden Wiek ontvangt door zijn jarenlange inzet voor het Zomerpalet. Hij is al 15 jaar voorzitter van dit zomerprogramma voor inwoners van 65 jaar en ouder en organiseert samen met de werkgroep ieder jaar verschillende activiteiten. De gemeente prijst hem vooral om zijn verbindende en motiveerde bijdrage. En tot zover het nieuws uit de regio.
5: Nou, dit vind ik toch wel een applausje waard. Of zo.
6: Ja.
5: Mara, dank je wel. Als het goed is, is Richard Harman er over een half uurtje. En dan krijg je het weer van hem. En anders dan gewoon weer van Mara of van Ramon, die hier ook zit. Ramon trouwens, goedemorgen ook.
7: Goedemorgen.
5: Zometeen dan gaan we jullie even introduceren. Eerst nog even de verkeersinformatie, want dat krijg je natuurlijk ook van ons. Want daar is ook genoeg over te melden. Althans, het valt wel mee hoor deze ochtend. Er is 1 file te melden. N207 gaat het om. Bergambacht richting Alphen aan de Rijn tussen de aansluiting met de N210 en Stolwijk staat 5 minuten door wegwerkzaamheden. Verder, ja, op het spoor rijdt het allemaal door. Dus we kunnen beginnen aan de woensdagochtendshow.
8: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen.
9: Wat ga je doen?
8: Ik ga op de radio!
9: De radio?
8: De radio!
6: Nou...
10: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Woensdag 2 september 2026 vandaag. Ja, Mara, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ramon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het was Ramon, hè? Ik moet het wel de klemtoon moet op de goede plek leggen, ja. Ja, twee nieuwe stemmen die je hoort in de ochtendshow. En dat heeft te maken met stages. Ja, ook dat is natuurlijk weer begonnen, aangezien het nieuwe schooljaar is begonnen. Mara, om bij jou te beginnen. Jij loopt stage. Voor hoe lang?
1: Voor 9 maanden, het hele schooljaar nu.
0: Zo dan?
1: Ja.
0: Wat een lange stage. Normaal gesproken is het 6 maanden. Het is echt een half jaar maar echt 9 maanden.
1: Ja, precies. Wij hebben dan eerst 2 jaar theorie gewoon gedaan en dan nu een heel jaar stage.
0: Oh, wat goed, hè?
1: Ja.
0: En wat voor opleiding doe jij?
1: Redactiemedewerker.
0: En dat is op een, wat voor school?
1: Ik studeer nu aan Grafisch Lyceum Rotterdam.
0: Grafisch Lyceum Rotterdam en heb je redactiemedewerker. Ik zou dat niet direct combineren,
1: nee,
0: die puzzelstukjes.
1: Klopt, ja. Het heeft allemaal met media te maken. Nou, hoort er denk ik allemaal bij.
0: Oh, wat goed, hè. Ja. En wat is uiteindelijk je toekomstdroom? Wat wil je worden als je later groot bent?
1: Ik denk verslaggeefster.
0: Oké, en dan voor radio, televisie, allebei, redactie, kan ook?
1: Ik zit nog even te kijken.
0: Ja, dat is nog even uitvogelen allemaal.
1: Precies.
0: Maar hoe zit het dan, hoe oud ben je nu?
1: Ik ben nu 18.
0: 18?
1: Ja.
0: Oh, je ziet er ouder uit voor je leeftijd, moet ik zeggen.
1: Oh.
0: Hoor je dat vaker? Of
1: de meeste mensen schatten mij wel 20, maar niet heel, heel oud.
0: Oké. Okay. Ja. Nee, ik dacht, je bent al veel verder in al die opleidingen en dat soort dingen. Maar, oké. Grappig. Maar, 9 maanden dan. Maar dan loop je ook echt 9 maanden hier.
1: Ja.
0: Gezellig, hè?
1: Ja, ik vind het ook heel gezellig, ja.
0: En dan, nu even een weekje meekijken met de ochtendshow. Even een beetje opstarten, een beetje zoeken. Ook hoe het hier allemaal aan toe gaat en zo. Je hebt gisteren dan voor het eerst meegekeken. Ja. Ramon was er 2 dagen al. Dit is zijn 3e dag. Kom zo bij jou, hoor, Ramon. Maar hoe vind je het tot nu toe?
1: Ik vind het tot nu toe helemaal geweldig.
0: Oh, lekker, man.
1: Ja,
0: dat vind ik altijd fijn om te horen, dat mensen het gezellig vinden hier.
1: Ja.
0: En het ook toch wel een fijne plek vinden om bij te zitten.
1: Precies. Nee, ik voel me helemaal thuis hier.
0: Nou, dat na dag 1 al, hè.
1: Ja,
0: dat is wel dat is bijzonder. Ramon,
2: ja, hallo.
0: Het is voor jou goedemorgen. Het is voor jou de 3e dag.
2: Ja.
0: Hoe vind jij het tot nu toe?
2: Ja, het was eerst wel een beetje spannend. Want dan gaat die microfoon aan en dan weet je niet wanneer je wel en niet mag praten.
0: Ja.
2: Maar het gaat wel steeds beter.
0: Hielp het dan wel dat je eigenlijk de eerste 2 dagen gewoon niets hoefde te zeggen?
2: Ja, even kijken hoe jullie het doen en dan maakt het nu wel wat makkelijker.
0: Ja, normaal gesproken vraagt dit altijd aan het einde van zo'n stageperiode van hoe doen we het? Wat vind je ervan en zo? Maar wat vind jij er tot nu toe van?
2: Het was wel interessant. Ik hoorde gewoon altijd de radio in de auto en dan om er nu bij te zijn is wel een keer grappig.
0: Ja, is het zeg maar ook wat je had verwacht toen je gewoon normale luisteraar was en nu dan een kijkje achter de schermen hebt kunnen nemen?
2: Nou ja, bij mijn opleiding heb ik ook wel een keer in een studio gezeten. Dus ik had wel een beetje verwacht hoe het eruit zou zien en dat het zeg maar wel hoe het zou gaan zijn een beetje. Mm-hmm. Maar het is toch wel anders, want je kijkt elkaar de hele tijd aan ook als je in gesprek bent. En dat zie je niet op de als je alleen maar geluid hoort. Zeg maar.
0: Nee, dat is zo. Nee, ja. Ja, je hebt tegenwoordig wel kijkradio.
1: Mm.
0: Dus je kan wel. Je kan er. Ja, vroeger was het altijd imagineren, hè, van wat gebeurt er op de radio. Dat als iemand, nou, bij wijze van spreken, tegen een prullenbak aanschopte. Dan zou volgens het idee zou de hele prullenbak op de grond liggen. Met alles wat erin zat ook. En dat je dat moet gaan opruimen en dat gaat stinken en dat soort dingen. Maar ja, in feite pakken ze gewoon die prullenbak op en schoppen ze er tegenaan om in ieder geval het geluid te produceren.
1: Ja.
0: Dat is een beetje wat weg is gegaan door het kijkradio. Maar goed, je zit er nu live bij. Dat is natuurlijk nog veel anders dan kijkradio. Ja. Je hebt het dan op de studio meegemaakt. Als je het dan nu in het echt meemaakt, want is dat dan hetzelfde? Of zie je dan toch wel verschillen?
2: Ik moet wel zeggen, het ziet wel redelijk hetzelfde.
0: Oké.
2: Ja.
0: Dus dan doet jouw opleiding het goed, zou ik bijna zeggen. Of wij doen het goed, vanuit de opleiding. Dat kan natuurlijk ook.
2: Allebei, denk ik.
0: Maar Ramon, hoe oud ben jij?
2: Ik ben 16 jaar. Dat is wel vrij jong.
0: Ja, ook jij ziet er ouder uit voor je leeftijd, moet ik zeggen.
2: Oh, dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Nou ja, bij deze. Valt het mij op als een compliment, want zo is het ook bedoeld.
2: Ja, dank je wel.
0: Maar 16 jaar, wat voor opleiding doe jij dan?
2: Ik doe een mediaredactiemedewerker. MBO Rijnland in Leiden.
0: Een beetje gelijke opleiding in dat opzicht, maar dan een andere school.
2: Ja, in Leiden. Dus dat is ook dichtbij hier, Alphen.
0: Ja. En komen jullie allebei uit Alphen of niet?
1: Ik niet.
2: Ik wel.
0: Oké, Ramon, jij komt uit Alphen. 16 jaar lang woon jij al in Alphen?
2: Eigenlijk al mijn hele leven. Behalve 4 jaar. Ik ben een keer naar België verhuisd voor 4 jaar.
0: Naar België?
2: Ja. Mijn vader moest in België werken.
0: Oh ja, dat is natuurlijk. Ja, als je een van je ouders ergens moet werken, dan moet je als kind mee. Dan heb je niks te zeggen wat dat betreft. Zeker niet onder de 18 jaar. Maar hoe lang heb je in België gewoond?
2: 4 jaar.
0: 4 jaar, oké. Okay. Dus in principe geboren. Ben je ook geboren in Alf of Leidendorp?
2: In Leidendorp.
0: Ja, toch wel ook, ja. Ja, ik ben een van de laatste van de generatie die echt geboren is in Alphen. Omdat we echt in Alphen nog, zeg maar, verloskundige praktijk hadden. Of de praktijk. Je kon geboren worden in het ziekenhuis in Alphen, zeg maar. Het Alrijnde ziekenhuis toen de tijd. Maar ja, tegenwoordig, als je in Alphen geboren wil worden, ja, dan moet het gewoon thuis gebeuren. En anders dan zijn we allemaal Leidendorper. hoe noem je dat? Leidendorpenaar.
1: Ja, Leidendorp.
0: Ja. Maar waar kom jij dan vandaan, Mara?
1: Ja, Leidendorp.
0: Jij komt uit Leidendorp. Maar echt uit Leidendorp?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké.
1: Okay. Helemaal daar.
0: Ja, het is niet alleen dat je geboren bent in Leidendorp, nee. Maar echt dat je ook... Oké. Maar hoe kom je dan in Alphen terecht?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, in Alphen vind ik altijd wel gewoon leuk. En toen kon ik hier stage lopen. En dat was helemaal goed. En

0: helemaal leuk.
1: Oké, nou ja, dat is weer een compliment ook weer aan onze zijde. Ja, complimenten over en weer hoor, wat dat betreft. Ramon, nog één ding voor jou. Want wat wil jij worden als je later groot bent?
2: Geen idee.
1: Geen idee?
2: Ik heb echt geen idee.
1: Maar wel iets in de media? Of is dat ook
2: dat
1: nog een beetje spannend?
2: Ik denk wel iets in de media, maar het kan altijd toch veranderen.
1: Ja, dus niet specifieke voorkeur voor radio, televisie, redactie, dat soort dingen. Nee. Dat ga je eigenlijk dan nu tijdens je stage ga je erachter komen?
2: Daar is het ook voor.
1: Ja, oké. Nou, hoe lang loop jij stage?
2: In totaal 4 maanden, een half schooljaar een beetje.
1: Oké, dus jij doet wel dat halve schooljaar? Ja. Oké. Dus we hebben 9 maanden, 4 maanden. En als het goed is, komt er ook nog een stagiair. Maar die is ziek. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Het is toch vervelend, hè? Je eerste week dan al meteen ziek zijn. Ja, niet per se voor je stage, maar gewoon je eerste schoolweek dat het al meteen... maar goed.
2: Nou, het is altijd wel de belangrijkste week.
1: Wat zei je nou?
2: Het is wel de belangrijkste week.
1: Ja, dat is wel waar. Ja. Je weet wel meteen waar het hele schooljaar over gaat dan.
0: Ja, dat wel.
1: Maar goed, aan de andere kant, je hebt als het goed is klasgenoten die wel op de eerste dag zijn geweest.
0: Ja, kunnen ze hierbij praten? Het wel, ja.
1: Ja, zo is het wel. Maar goed, jullie lopen dus mee. In ieder geval deze week bij de ochtendshow. Daarna moeten we even kijken natuurlijk wat jullie allemaal gaan doen. Ik bedoel, ja, ik ben niet jullie stagebegeleider. Dat dan weer niet. Dus ik kan jullie allemaal wat dingen vragen. Maar jullie mogen gewoon nee zeggen. Dus ik wil graag koffie zometeen. Nee, Wesley. Want je bent niet... Nee. Maar nee, dat regel ik allemaal zelf hoor. Maak je geen zorgen. En ook voor jullie, want wat dat betreft zijn we wel zo gastvrij. Maar geniet ervan en stel gewoon vragen wanneer het kan. En dan moet het helemaal goed komen. En dan hopen we aan het einde van de stageperiode... Dat wil ik even aan jullie vragen, tot slot. Voor jou duurt het nog even, Mara. Maar voor jou, Ramon. Na die 6 maanden, dan moet je sowieso even terugkomen bij de radio. Eén uitzending even meemaken. Want dan wil ik even een soort van beoordeling van je hele stage.
2: Ja, dat moet goed komen.
1: Ja. Ja. En normaal gesproken doe je dat binnenskamers. Dan ga je met je stagebegeleider zitten. Dan ga je elkaar evalueren. En dan moet je een formulier invullen. Bla, bla, bla. Waarschijnlijk gebeurt dat hier ook. Maar ik vind het dan wel fijn dat als je hier bent begonnen... dat je hier dan ook een soort van eindigt. En dat je dan ook een soort van beoordelingscijfer... over mij en de ochtendshow geeft.
2: Oké.
1: Vind ik altijd wel benieuwd, ben ik benieuwd naar.
2: Nou, ga ik doen.
1: Nou, top. Voor jou ook, Mara, maar goed, voor jou, dat komt nog wel, want dat gaat nog heel lang duren. Ja. wees welkom, Mara en Ramon dus. Jij bent ook van harte welkom bij de ochtendshow. Tot 10 zijn we bij op Studio Alphen en Kagebrazen. Met natuurlijk het nodige nieuws. We hebben vandaag woensdag cultuurdag. We hebben zometeen een gast op bezoek. Dat is een cultuurmakelaar van Alphen aan de Rijn. Justin van Kampen, Besteling van Kampen heet hij, geloof ik. Hij is getrouwd tegenwoordig, dus ik moet zijn hele naam noemen. Maar dat komt zo meteen wel goed. Maar die komt langs en die heeft ook weer de nodige tips voor je... om je agenda mee te vullen in het kader van de cultuursector. En misschien sta je op dit moment wel voor je kledingkast... en zit je te denken, ja, wat moet ik nou aan? Het weerbericht. Daar heb ik ook een oplossing voor, namelijk het weerbericht. Want vandaag is het wisselvallig. Wolkenvelden, zonnige momenten, enkele buien. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden vandaag. Toch iets warmer weer dan gisteren. En komende dagen is het overwegend bewolkt met regelmatige buien. In het weekend is het veel vaker droog. Met ook ruimte voor de zon. Maar ja goed, dat is pas het weekend. Er kan nog van alles gebeuren, roepen we dan altijd. Maar vandaag in ieder geval een wisselvallige dag. En maximaal dus 22 graden. Nou, dat is op zich prima te doen voor dit tijd.

De Boza en Magnetic in de ochtendshow van de Studio VK Gebrazem. Goedemorgen, 7:50 is het. Je bent weer wakker geworden. Op de woensdag, cultuurdag dus bij Studio VK Gebrazem. Zometeen in de ochtendshow komt de cultuurmakelaar langs. En nog even achter zijn naam gaan, namelijk Justin Besseling van Kampen heet hij officieel. Sinds hij getrouwd is, moet je wel de volledige naam... Althans, ja. De keuze is er, hè?

0: Wat zou jij doen, Mara, als jij zou trouwen? Zou je dan de volledige naam doen? Dus jouw meisjesnaam mm-hmm. en die van je man of vrouw kan natuurlijk ook.
1: Nee, ik heb altijd gezegd wie de vetste of coolste achternaam heeft, die
0: wint.
1: Die wint, zeg maar.
0: Dus het is steen, papier, schaar en dan okay.
1: Zo.
0: Ja, ik hoop dat jou... heb je een partner?
1: Nee.
0: Dat je toekomstige partner daar ook zo over denkt. Want anders wordt al meteen echt scheiding voordat je getrouwd bent.
1: We zullen zien.
0: En jij, Ramon?
2: Ik zou gewoon mijn achternaam doen.
0: Ja, jouw achternaam, gewoon ouderwets. Ja, het is niet dat je dan ook de naam van je vrouw of man kan natuurlijk ook. Dat je die dan zou aannemen. Of is het ook steen, papier, schaar, vetste achternaam die pakken we?
2: Nou ja, ook even kijken wat zij vindt.
0: Ja, precies. Ja, dat is toch altijd... als je een hele lullige achternaam hebt, dan is het... sommige mensen willen daar meteen vanaf.
1: Ja.
0: En sommige mensen zijn er ook heel trots op, hè? Dat snap ik dan ook. Maar het is wel dat je... Ja, je denkt er wel eens over na.
2: Ja.
0: Maar goed, hij komt zo meteen langs, Justin Besseling van Kampen dus, voor de cultuurtips. Eerst nog even wat nieuws. Laten we eens even kijken wat er allemaal in de krant staat vandaag.
3: Wat staat er in de krant?
0: Ja, want Mara, wat is jou opgevallen in het nieuws?
1: Yes. Den Bosco Waard Koenekoop College zo hard groeit dat de school een oud winkelpand intrekt. In het gebouw aan de Burgemeester Koolijnstraat krijgen straks dagelijks zo'n 50 leerlingen les. De tijdelijke oplossing mag 3 jaar blijven staan. Van etalage naar examenstress. Zo snel kan het gaan.
0: Ja, zo snel kan het gaan inderdaad. Ja, wel bizar he, dat je dan in de winkelpand dat je dan les krijgt. Lijkt me niet heel goed voor de ADHD'ers en de ADD'ers onder ons. Want die zijn dan continu afgeleid.
2: Ja,
0: je zit toch midden in een winkelcentrum. Dus er lopen allemaal mensen de hele tijd langs. Zou jij het prettig vinden om in zo'n winkelpand te zitten, Mara?
1: Nou, je kan meteen even kijken of je een nieuwe kleren kan vinden.
0: Aan de overkant zit een lekkere kebabzaak of zo, weet je wel. Ja. Dan weet ik wel waar je in de pauzes te vinden bent. Zeker middelbare scholieren die gaan continu altijd... als ze ergens een keer uitval hebben of pauze hebben... dan gaan ze toch naar een supermarkt of zo om heel die supermarkt leeg te kopen. En dan zitten ze tijdens de Duitse les... Zitten ze dan in de kamer met al dat eten en zo.
2: Dat herken ik wel, ja.
0: Ja, dat herken je wel, ja, precies. Ramon, wat is jouw het nieuws van de dag?
2: Ja, in Leimuiden krijgt er een nieuwe woonzorglocatie bij. Het Westereinderhuis. Daar kunnen mensen met dementie straks kleinschalig en met begeleiding wonen. Vrijdag is er vanaf 1:30 tot 4 een open huis aan de tuinderij. Dus wie nieuwsgierig is, even binnenlopen en rondkijken.
0: Ja, dat lijkt me wel. Het is wel een bijzondere zorglocatie ook. Volgens mij hebben we daar eerder wel eens over gesproken hier in de ochtendshow. Maar mooi dat het ook weer wordt gerealiseerd en ook geopend uiteindelijk. Want ja, je kan wel de plannen hebben, maar als je er uiteindelijk niks mee doet, dan houdt het ook op. Vrijdag dus, open dag. Trouwens, er is ook binnenkort een open dag bij Studio Alphen. Tijdens de jaarmarkt, 3e woensdag van september is dat, dan gaan de deuren hier open van volgens mij 10 tot 4 uit mijn hoofd. En dan ben je hier van harte welkom om mee te kijken, net als Ramon en Mara. Dat ze hier, zij doen dan hier een stage lopen, maar misschien is dit wel jouw toekomstige stageplek. Wil je even binnenkijken, even alvast rondsnuffelen en dan meld je vooral aan. Je kunt ook gewoon vrijwilliger worden hier. Ben je heel erg geïnteresseerd in media, dan neem vooral een kijkje, want we laten hier van alles zien. Ook de ochtendshow gaat tot 12:00 door dan die dag. Dat is een flinke ochtendshow, maar goed, wat dat betreft ben je van harte welkom en nodigen we je graag uit.
2: Ja.
0: De 3e woensdag van september dus, tijdens de jaarmarkt. Open dag bij Studio Alphen gaat het om. Ander nieuws dan, en dat is best nog wel heftig nieuws. Ja, normaal gesproken sluiten we altijd af met wat luchtig nieuws, wat vrolijk nieuws. Maar ik wil dit toch niet ongemeld laten. Gisteren, na aanleiding van een schietpartij in Overasselt, zijn 34 mensen opgepakt. Dat is op een persconferentie over het incident bekendgemaakt. De personen die zijn aangehouden komen uit allerlei landen. Waaronder Frankrijk, Algerije en ook gewoon Nederland. De arrestanten die worden van verschillende zaken verdacht. Zoals betrokkenheid bij moord of doodslag. En het voorbereiden van ontvoering. Verder heeft de politie wapens in beslag genomen. De persoon die is doodgeschoten is een 51-jarige man uit Wijchen. Eerder werd door Omroep Gelderland al bekend dat... de man een beveiliger was van het huis waar het schietincident ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ja, toch heftig nieuws. Maar ook wel bijzonder nieuws dat eigenlijk binnen een moment van... tussen het moment van de schietpartij en de aanhouding... dat daar best wel een korte periode tussen heeft gezeten. En dat er dan ook meteen 34 mensen zijn aangehouden.
1: Ja, niet normaal.
0: Dat is toch bizar dat de politie...
2: Echt heel veel.
0: Ze zouden dan toch van tevoren al wat informatie moeten hebben... om al die mensen bij elkaar te kunnen rapen?
1: Ja, ik heb geen idee hoe ze dat doen allemaal.
0: Nee. De burgemeester van Overasselt die heeft ook gesproken hierover. En die zegt ook, het is een heftig incident. En het hele dorp die is er natuurlijk in rep en roer mee. En hij hoopt door de gesprekken te voeren ook het

0: een beetje luchtiger te maken. In ieder geval ervoor te zorgen dat iedereen weer gerust is. De mensen die hebben gisteren ook namelijk even uren binnen moeten zitten vanwege al die arrestaties en schietpartijen en zo. Dus ja, die mogen inmiddels weer naar buiten. Dat is wel
1: gelukkig dat wel.
0: Ja. Okay. Ja, ze zijn weer vrij. Ja, toch heel gek, maar... Ja. Oké, dat was het nieuws van nu. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws. Nieuws onder andere uit de regio. En daarvoor is Richard Harman hier weer. Goedemorgen, Ries.
2: Goedemorgen.
0: Hij is er hoor, lekker. Hoe laat was je wakker?
2: Volgens mij was het... ik heb jou gelijk geappt, geloof ik.
0: Volgens mij kwart voor zeven.
2: Kwart voor zeven, inderdaad. Ja. De wekker is wel afgegaan, maar het was weer het standaard verhaal. Weet je, je denkt dat je hem uit hebt gezet, maar of tenminste op snooze hebt gezet.
0: Ja, je hebt het verkeerde knopje teruggedrukt.
2: Juist.
0: Ja, dat is toch onhandig.
2: En ik heb er twee staan, dus ik heb twee keer het verkeerde knopje ingedrukt. Dus
0: dan moet je misschien toch mijn wekkerritme aanhouden. Ja. 14 wekkers vanaf kwart over vijf. Ja, nee, dat is, dan word ik wel wakker.
1: Ja.
0: Goed, jij hebt zometeen wat nieuws, neem ik aan. Heb je nog al een klein voorzetje of is het nog even opgestart allemaal?
2: 150 jaar bestaan van een café in Roelevarensveen.
0: Oké, nou welk café, dat hoor je zo meteen. In de ochtendshow, Studio LVK Gebrazen. Goedemorgen, het is 3:30. Met nu Rondé op de radio. Dit is Oh My God.

0: my god. Of zoals Candy zou zeggen. Van South Park.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja. Ja. Dat hoor je dan niet. Want hij heeft een hoodie voor zijn mond. Nou, rondé in de ochtendshow van Studio van Karenbrazem. Goedemorgen, het is 7:30. Zometeen het nieuws uit de regio. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt justitieminister Van Wil. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Inwoners van Overasselt die mochten gisteravond weer naar huis nadat de politie de oproep om binnen te blijven had ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost langs de snelweg bijna €2,67.

0: 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer een mix van zon en wolken vandaag met lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
1: Ja, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Maakt niet uit wanneer je luistert, want over een uurtje dan is deze uitzending ook terug te luisteren. Dus dan ligt het maar aan wanneer je luistert natuurlijk. Maar Richard Harreman die heeft voor dit moment wel het nieuws voor je. En dat is het recente nieuws uit de regio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn is opnieuw zwaar vernield. Beheerster Gerda Bonninga ontdekte maandagavond dat vrijwel alle kaboutertjes die eerder door kinderen waren gebracht opnieuw zijn kapot gemaakt. Ook meerdere huisjes zijn vernield. De politie heeft nog geen verdachte in beeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of camerabeelden om zich te melden. Bij een woningbrand aan het Eekhoorntjesbrood in Alphen aan de Rijn zijn vrijdagochtend 2 bewoners door de brandweer naar buiten gehaald. Omdat zij niet reageerden op de rookmelders, sloeg de brandweer een ruit van de deur in. 2 mensen zijn aangekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De brand was na iets meer dan een uur geblust. De oorzaak is nog onbekend. Café De Haven in Roelevarensveen bestaat dit jaar 150 jaar. Het café, in de volksmond Het Haventje genoemd, is sinds 1940 in handen van dezelfde familie. Eigenaar Don de Jeu runt de zaak sinds 2004. Het jubileum wordt het hele jaar gevierd met iedere maand een feest voor een andere generatie stamgasten. Volgens de Jeu zijn er in anderhalve eeuw zoveel mensen geweest dat 1 feest niet genoeg is. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Het is nooit genoeg om te feesten.
2: Nee, ja, dat.
1: Althans, voor de meesten dan. Ik vind toch wel altijd. Ik heb altijd als iemand mij uitnodigt om van het weekend te gaan feesten, denk ik altijd: ik heb geen zin. Nee? En dan sta je er eenmaal in deze prima.
2: Ja, precies, ja.
1: Maar ik heb tegenwoordig. Dus, nou, ik ben een beetje oud aan het worden.
2: Je wordt oud pap.
1: Ja, dat zegt mijn dochter ook altijd. Alhoewel, vergeleken met opa en oma ben ik nog vrij jong, vindt mijn dochter. Dus ja. Dat is ook wel weer fijn om te horen. Ries, dankjewel.
2: Joep.
1: Verkeersinformatie dan van de ANWB. 2 files te melden, allebei de A20. De 1 is de kant van Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander staat 4 kilometer. Vertraging is daar 4 minuten. De ander is de andere kant op, Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel daar 3 kilometer. En de vertraging is daar 5 minuten. Hoe is het verder op het spoor, Ries?
2: Ik heb niks te melden, alles rijdt lekker door.
1: Nou, dat is mooi. Kunnen wij ook door met de ochtendshow woensdag 2 september vandaag. Van harte welkom, zometeen hier. Ja, een speciale ronde weer van de voor of de na met het jaar

0: yeah, baby.
1: Dat is een geniaal nummer, dit. The Temptations. Ja, de tekst vind jij ook geniaal, hè? Wat vind je geniaal aan de tekst?
2: En ze beginnen al meteen van... Papa was a Rolling Stone. Wherever he laid his head was his home. When he died.
1: He died, ja.
2: All he left us was alone.
1: Ja.
2: Ik vind dat zo mooi.
1: Ja, het is...

0: het komt wel uit een dichtersboek, ja, wat zeker. Dat betreft. Papa Ross Rolling Stone van de Temptations uit 72 in de ochtendshow. Mara en Ramon.
1: Ja, ja.
0: Mara, jij hebt hem nog niet meegemaakt. Ramon wel. De voor of de na. Een spel, een beetje muziekspelletje wat we gaan spelen. Hoe zit het met jullie muziekkennis?
1: Slecht.
0: Slecht, zeg maar al.
2: Voor ja. Mijn niveau is ook wel laag.
0: Oh. Hebben jullie wel dat je veel naar muziek luisteren?
1: Jawel, maar dan meer van deze tijd.
0: Oké,
1: ja.
0: Dus jij bent meer dan echt de hits of ook de nou voor jou de tens dan?
1: Nee, vaak de hits wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En voor jou, Ramon?
2: Voor mij geldt eigenlijk bijna wat zo.
0: Oké.
2: Ja.
0: Dus de oudere muziek, daar hoeven we bij jullie niet voor te komen?
1: Nee.
2: Ik denk niet dat heel goed zou gaan, nee.
0: Oké, nou dat is wel iets om rekening mee te houden. Ja, van Richard Harreman weten we het inmiddels. Maar voor jou weten we het ook nog niet. Studiealf.nl/WhatsApp. Het gaat nu open om mee te doen aan de voor of de na. Nou, hoe gaat dat dan precies? Een fragment draaien van een liedje en aan jou dan de taak om het titel en artiest door te geven van die track. En ook willen we weten of dat hier voor of na een bepaald jaartoe is uitgekomen. Vandaag spelen we met het jaar 2000, want afgelopen maandag hebben we hem ook gespeeld. En toen speelden we hem met dat jaar, dus althans die plaat kwam uit dat jaar, dus dan gaan we ook weer verder met 2000. Mara en Ramon, maar ook Richard Harreman. Zometeen ga ik hem draaien. Het eerste wat jullie mogen doen zometeen is, als je het weet, je naam roepen. En dan verder nog niks zeggen. Dan geven we ook de luisteraar nog even de kans om een antwoord in te sturen. En dan komen we zo meteen komen met het antwoord. Vooral is even belangrijk dat je weet hoe je heet. En dat je het roept op het moment dat je het weet.
1: Oké, ik zal mijn best doen.
0: Het fragment dus. Titel en artiest voor of na het jaar 2000. Daar gaat het om. Studio11.nl/WhatsApp. En dit is de opdracht voor vandaag.

0: snap your finger.
1: Ja, Richard. As if it was really that genoeg gewacht.
2: Ja. Ja, je zat me al aan te kijken. Ik geef ze nog even de kans om hun naam te roepen. Maar bij jullie gaat er nog geen lampje branden.
3: Nou, als... Ja, ik ken het liedje, maar ik weet niet wie wat.
2: Nee, het ligt op je puntje van je tong. Of dat nog niet eens?
3: Ja, wel, ik weet, als het goed is, heeft het liedje aan Eurosongfestival meegedaan.
2: Oké, dat is een mooie hint. Ja. Niet te veel hints meegeven, maar dat is een goede hint inderdaad. Maar het ligt op het puntje van je tong. Bij jou ook, Ramon?
4: Ja, wat ik vaak heb, is dat ik dan de naam van het liedje en de artiest dan niet weet. Maar het liedje is wel vrij bekend.
2: Oké, dus je kent het wel, maar je weet dan niet even wie het zingt en wat de titel is.
4: Ja.
2: Oké. De titel van de track die komt er wel veelvuldig in voorbij. Dat is een extra hint die we eraan geven. Ja, Richard Harman die mag zometeen als eerste het gaan noemen. Maar dat zometeen natuurlijk. Nog één keer, de opdracht voor vandaag. Hier spelen we mee. Titel en artiest voor of na het jaar 2000.

Ja, wie is dit? Wat is de artiestennaam? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 2000 uitgebracht? Laat het weten via de app studioalf.nl/WhatsApp. Wellicht ben jij zo meteen de dag winnaar in de voor of de na. En krijg jij 3 stickers van ons. Want die staan ook op het spel. Dat ben ik helemaal vergeten te melden. Want die kun je gewoon winnen. Dus 3 stickers op het spel voor... Ja, als winnaar in de voor of de na. Titel en artiest, voor of na het jaar 2000. Geef het door studioalf.nl/WhatsApp. En we hopen je zo te spreken.

is weer better. Mercer Henderson in de ochtendshow. Zojuist hoorde je het fragment van de voor of de na, de opdracht waarmee we spelen. Titel en artiest voor of na het jaar 2000 is de opdracht. En dan gaat het natuurlijk om een liedje. We zijn op zoek naar dus titel en artiest voor of na het jaar 2000 in de volgende opdracht.

0: Ja. Wat zou het toch zijn? Zo langzamerhand begint er steeds meer een uitroepteken te ontstaan boven het hoofd van Ramon.
1: Ja.
0: En nadat hij het had geroepen, ja, toen kwam het inderdaad van het puntje van de tong van Mara. Want inmiddels hebben ze wel een idee wie het zou kunnen zijn. Maar goed, Richard Harreman die heeft als eerste zijn naam geroepen. Ja, dus aan jou is het de taak om nu wat te roepen, Ries.
2: Ik heb ze toch tijd genoeg gegeven, vond ik dan.
0: Nee,
2: zo
0: dat
2: bij
0: is
2: mezelf.
0: Zeker waar. Je hebt wel even gewoon keurig netjes even gewacht.
2: Ja, dat is waar.
0: Wie is het? Wat is de titel? Wie is de artiest en is die voor of na het jaar 2000 uitgebracht volgens jou?
2: Dit is Rosalyn met Snap, na 2000 natuurlijk.
0: Na 2000, ja, natuurlijk zeg jij, maar ja, dat betekent niet dat het ook daadwerkelijk...
2: Ja, van een paar jaar geleden van het Eurovision Festival was het. Dus,
0: ja, wat Mara al een beetje probeerde in te fluisteren natuurlijk. Ja. Ik zie genoeg binnenkomen hoor, via de app studio11.nl/WhatsApp. Is het adres waar jij je antwoord kon achterlaten? Ja, één snap in de vingers. Kunnen we in ieder geval stellen dat Richard Harreman het goed heeft? En daarmee is het weer een puntje erbij voor jou. Ja, niet dat we weer met puntjes werken, maar het is toch fijn dat je het goed hebt, Ries.
2: Ja,
0: dat in ieder geval is blijven hangen. Maar nu hij het zegt, ja, je zei het al een beetje, Ramon.
1: Ja.
0: Is dit niet Snap? Nou, dit was zeker Snap, ja. Maar is het bekend allemaal?
3: Ja.
0: Ja. Zijn jullie ook groot songfestivalliefhebber?
3: Nee.
0: Nee? Je kijkt het wel, of dat ook niet eens?
3: Ik heb het één keer gekeken, maar... Dan is alleen de finale het leukst.
0: Ja, oké.
3: Okay. Dat heb ik dan.
0: Uiteindelijk ben je wel nieuwsgierig
3: ja,
0: van
3: ja,
0: wat...
3: Ja, oké. Okay. Ik zoek het wel even op.
0: En bij jou, Ramon?
1: Ja, vooral als Nederland het goed doet, dan kijk ik wel eens de finale.
0: Ja, dus vorig jaar heb je niet gekeken?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dan ga je dit jaar waarschijnlijk ook niet kijken.
1: Dat doen ze weer niet mee.
0: Nou ja, nee, in ieder geval de Avrotossi heeft bekendgemaakt dat ze voor dit jaar opnieuw niet mee willen doen, omdat Israël nog steeds meedoet. En dat die regels nog steeds niet zijn veranderd. En ja, Jan Slachter van Omroep Max, die had eerder gezegd, ja, als de Avrotossi het niet doet, dan doen wij het wel. Maar die is daar gisteren op teruggekomen. Die heeft gisteren bij Renze een uitspraak gedaan, waarbij die heeft geroepen, ja, nee, ja, het is niet onze doelgroep. Het is eigenlijk alleen maar herrie wat er wordt gemaakt.

0: Armeense zangeres natuurlijk. Toen de tijd, ja, scoorde ze niet heel goed. Want ze eindigde uiteindelijk ergens onderaan in de ranglijst van de finale. Maar ja, is wel een van de grootste hits geworden van het Eurovisie Songfestival in de afgelopen jaren. Mm. Dus dat is wel heel goed voor haar. Komt uit het jaar 2022. Dus na het jaar 2000. Dat is ook fijn om te weten. Want dan weten we ook dat Richard Harreman het daadwerkelijk goed heeft. Ja, wie heeft het nog meer goed? Ik zie hier een appje binnenkomen van Ina. Ina die zegt, ja, ik ben groot festivalliefhebber, dus dit is wel bekend. Dit is Rosalind en Snap. Ja, daarmee heeft Ina het ook hartstikke goed. Ze zegt ook, ja, daarna, hè, dat is ook wat we vragen. De voor of daarna.
1: Ja.
0: Nou, daarna is goed. En daarmee is Ina de dagwinnaar in de voor of daarna. En daarmee krijgt zij ook de 3 stickers van ons. Dus Ina, als je ons even jouw adresgegevens stuurt, dan zorgen wij ervoor dat het vandaag nog op de bus gaat. Dan komt het zo snel mogelijk jouw kant op. Ligt natuurlijk ook aan PostNL hoe zij dat allemaal verwerken, maar goed. Nog even voor de duidelijkheid.

0: bij mij komt daar toch wel een beetje de associatie ook met Of Monsters and Men voorbij zetten.
1: Listen to the words you say.
0: Het is een beetje hetzelfde. Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ik snap het niet.
0: Ja, ik wel. Ja.
2: Ik snap het niet.
1: Nee, ik snap. Nee, ik snap het niet. Want het is snap, hè? Het is niet snap. Niet snappie snap, snippie snap. Ik zit te denken, moeten we dan gaan draaien, zeg maar, wat jij bedoelt. Hè? Of Monsters and Men. Maar ik heb een heel ander lekker plaatje klaarstaan.
0: Vertel.
1: Ik moet niet zoveel vertellen, ik moet gewoon draaien. Ik bedoel, vooruit dan maar. The Boxer Rebellion, Diamonds.

Diamonds van Boxer Rebellion in de Ochtend Show. Ja, het is iets waar Richard Harreman het over had. We hebben toch tijd over, dus laten we hem ook meteen maar gaan doen. Dan kan je zelf ook een vergelijking maken met Rosalind en Snap. Hey! De Ochtend Show, goedemorgen. 7:58 is het. Zometeen nieuws weer in verkeer. Weer eerst Afmans en Man en de Little Talks.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, het is exact 8 uur. De woensdagochtendshow op Studio Alphen Karen Brazem. Tijd voor het nieuws van de NOS.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten...

0: die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
1: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
0: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
2: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
0: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, dan het nieuws uit de regio. En die krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De nieuwe regels voor woningzoekenden in 13 gemeenten in onze regio zijn gisteren ingegaan. Wie zijn jaarlijkse betaling aan huren in Holland-Rijnland niet op tijd voldoet, verliest de inschrijving en alle opgebouwde wachttijd. Woningzoekenden krijgen vooraf herinneringen per e-mail en sms. De organisatie adviseert een doorlopende machtiging af te geven, zodat de inschrijving automatisch actief blijft. Twee vrouwen uit Alphen aan den Rijn zijn in de nacht van zaterdag op zondag betrokken geraakt bij een steekincident in het Limburgse Hunsel. Een 42-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 40-jarige vrouw uit Alphen is aangehouden als verdachte. De politie onderzoekt wat er aan het incident vooraf ging en wat de toedracht is. De dierenweide in Hoogmade moet op termijn verdwijnen. De gemeente Kagen-Brasem wil op de huidige locatie woningen bouwen. 30% sociale huur, 30% sociale koop en 40% betaalbare koop. De gemeente wil de dierenweide wel behouden op een andere plek, maar de stichting werkt daar niet aan mee. De bruikleen van de huidige locatie wordt per 1 september 2027 opgezegd. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is vrij rustig, althans voor de woensdag zou je zeggen. Toch heb ik 6 files voor je te melden, 38 minuten in totaal. Je krijgt van mij ze allemaal. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Badhoevedorp. Daar heb je 3 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar 20 minuten. 2 rijstroken zijn er afgesloten. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam Prins Alexander, 3 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, daar 4 minuten extra. Ook de A20 Gouda richting Hoek van Holland, maar dan tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, 3 minuten. En tot slot nog de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn, tussen Bergambacht en Stolwijk, daar 6 minuten extra. Hoe is het op het spoor, Ries?
4: Ik heb niks te melden, alles rijdt netjes door.
5: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Satellite van Taylor Swift. Goedemorgen, 7:11 is het nou precies om te spreken. 7:12. De ochtendshow op Studio van Kaag en Brasem. De woensdagochtend, het is weer gelukt. Je bent weer opgestaan. En wij ook, met wat nieuws natuurlijk. Want Ries, wat heb jij gevonden in het nieuws?
1: Drummer Alex van Halen is geridderd in Nijmegen. Dan denk je bij jezelf van Alex van Halen. Ja, Alex van Halen is het in feite.
0: Ja, dat is bekend natuurlijk van... Ja. Elsinga, die wordt er helemaal blij van, want zij kan op een gegeven moment roepen van ontsluit de luiken en make the jump.
1: Oh ja.
0: Maar goed, wat is er over?
1: Ja, hij kreeg het lintje uit handen van burgemeester Bruls en was daarvoor speciaal uit de Verenigde Staten overgevlogen. Van Halen was samen met zijn broer Eddie natuurlijk het gezicht van de rockband Van Halen. De broers brachten hun eerste levensjaren door in Nijmegen. Alex zegt zich nog altijd verbonden te voelen met de stad.
0: Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk, ze hebben wel dat Nederlandse linkje natuurlijk, hè? Dus ja. Daar kunnen we ook wel een beetje trots op zijn in zover.
1: Zeker.
0: En zeker als hij dan nu in Nijmegen wordt geridderd.
1: Ja, het is hetgeen wat mij wel opviel. En, in de jaren 80 zijn ze natuurlijk verschillende keren zijn ze geïnterviewd. Tijdens bijvoorbeeld Countdown, waar op dat moment Adam Curry zat.
0: Ja.
1: Ja, en toen spraken ze gewoon nog Nederlands. Maar hij spreekt nu echt geen woord Nederlands meer. Hoor.
0: Spreekt hij geen Nederlands meer? Nee, is het helemaal vergaande glorie?
1: Het is helemaal afgelopen.
0: Dus hij zegt zometeen geen dankjewel op het moment dat hij is geridderd.
1: Ja, misschien heb je het wel gezegd, weet je. Maar het is echt, een vloeiende zin. Ik kom er niet meer uit.
0: Nee, oké. Dan ander nieuws nog. En dat gaat over iets wat er is gebeurd in de zin van waar is mijn nieuws? Oh ja, je moet even opletten. Want als je kaas gaat kopen bij de Jumbo, of tenminste heb gekocht, de supermarkt die roept het Jumbo lepelkaasje en het Jumbo kaasplateau verrassend terug. Dus niet het kaasplateau verrassend terug, maar het kaasplateau verrassend. Dat is een titel van dat kaasplankje. Ja. Die roepen ze terug vanwege een mogelijke besmetting met listeria. Ja, dat wil je niet.
1: Nee.
0: Het gaat om alle houdbaarheidsdata. Dus niet opeten, gewoon terugbrengen naar het filiaal. Een kassabon is niet nodig en je krijgt je geld gewoon terug. Dus mocht je een lepelkaasje of het Jumbo kaasplateau verrassend hebben, breng het terug naar de Jumbo. Hallo Jumbo, zeg je dan. Ik wil mijn geld terug.
1: Precies dat.
0: Ja. Dan ook nog nieuws uit Kaag en Brasem. Ja, hier. Want voorlopig gaan ze geen eigen onderzoek doen naar een kleine kernreactor. Dat was best wel een politiek onderwerp, hè? Ook tijdens de verkiezingen. Maar de gemeente ziet af op dit moment daarom ook geen reden om hiervoor provinciale subsidie aan te vragen. Daarmee is zo'n kernreactor niet definitief van tafel. Alleen het gemeentelijk onderzoek gaat dus niet van start. De splijtstof voor discussie blijft wel gewoon liggen.
1: Oké. Okay.
0: Nou. Ja. Mara, wat heb jij in het nieuws?
2: Er is minderlijk feestelijk nieuws uit Hoogmanen.
0: Oh, wacht even. Minder feestelijk nieuws uit Hoogmanen. Wat is er aan de hand?
2: De dierenweide moet binnen een jaar vertrekken, omdat de gemeente bij het Vlietpark ruimte wil maken voor 20 tot 30 woningen. Er komen dus huizen bij, maar de dieren moeten eerst zelf een nieuw thuis vinden. Dat schuurt. En in het dorp zal die discussie voorlopig nog wel even doorgaan.
0: Ja, het is toch, die dieren die moeten natuurlijk dan een nieuwe plek gaan krijgen als die organisatie niet het ermee eens is dat ze een andere plek, andere locatie kunnen krijgen. Aan de andere kant denk ik ook, ja, waarom willen ze dat dan niet? Je kan toch gewoon, het is natuurlijk niet goed voor dieren om ineens van plek te gaan verwisselen. Die houden natuurlijk ook gewoon van bepaalde gewoontes en zo. En dat ze weten van, oké, dit is mijn favoriete plekje om te grazen.
2: Ja.
0: Als je een koe hebt bijvoorbeeld. Maar het is wel dat je denkt van, ja, als dat niet de juiste plek is, kunnen ze dan niet gewoon met elkaar overeenkomen dat er een andere plek komt. Ja. Maar dat willen ze dus schijnbaar dan niet.
2: Ik zou zeggen, dat zou ook moeten kunnen, maar...
0: Ja. Misschien moeten we even achteraan, Ries, hoe dat precies in elkaar zit. Sneu.
2: Ja,
0: jammer. En ook voor de inwoners natuurlijk, die graag naar de dierenweide gaan. Daarom. In zover. Jij hebt ook nog nieuws, Ramon. Waar heb jij nieuws over?
3: Een klein financieel lichtpuntje komt uit Zweden.
0: Oh.
3: De IKEA verlaagt de prijzen in Nederland. In de Nederlandse IKEA's meer dan 500 producten. Gemiddeld zijn het 15% tot 25%. Onder meer opbergkasten en slaapbanken worden goedkoper. Kun je eindelijk die kast kopen waar je vervolgens 4 uur vloekend mee op de grond zit.

0: Yes, eindelijk was het. Ja. Maar dat is toch ook opvallend, hè? Dat de prijzen van bepaalde producten, dat die dan weer omlaag gaan. Want we horen eigenlijk alleen maar in het nieuws, ja, alles gaat omhoog, alles wordt duurder. Supermarkt wordt duurder, benzine wordt duurder. Hè? Daar is ook weer nieuws over vandaag, dat het naar een recordprijs is gestegen. Volgens mij 1,67 euro of zo uit mijn hoofd. Heb jij, heb jij iets gezien onderweg, Ries? Of heb je vooral opgelet om snel deze kant op te komen?
1: En dat vooral.
0: Ja, precies. Ja. Volgens mij 1,67 uit mijn hoofd. Ik ga het er zo nog even over.
1: Dat was dan 2,67 dan, denk ik. Wat je bedoelt.
0: Oh ja,
1: ja, precies dat. Het is een, ze noemen het een nieuw record, maar het is eigenlijk gewoon een dieptepunt.
0: Ja, het is vooral een dieptepunt, inderdaad. Ja. Ja. Ik zit hier niet zo snel staan. Ik ga er zo even naar op zoek wat de officiële prijs is op dit moment.
1: Ik zal me
0: gewoon hier, 2,67 inderdaad. Ja, euro 95 gaat het om.
1: 1,67 heb je alleen in Italië en in Spanje volgens mij.
0: Ja, dat was het. Nou, wij denken daarvoor 1,37.
1: Ja, bedoel mij.
0: Dat was echt dat we dachten,
1: ja.
0: Hè? Ja. Hoe kan dit?
1: Neem nog even 3 jerrycans mee naar huis. Hè?
0: Ja, ja, dat zou je wel zeggen. Ik weet niet of dat bij de douane er doorheen komt, maar goed. En het is ook best wel gevaarlijk om dat zoveel duizenden kilometers mee te nemen. Maar goed, het is bijna 3 cent meer dan een dag eerder. Dus dat is ook wel wat. Maar goed. Maar nee, opvallend dat bij de IKEA dus een aantal producten wat goedkoper worden. Maar dat betekent ook dat je wel wat lekkerder ligt.
2: Ja.
0: Neem ik aan.
2: Dat denk ik al.
0: Hebben jullie wel een huis al? Nou ja, goed, jij bent 16 jaar toch, Ramon?
2: Ik ben 16.
0: Je woont nog bij je ouders, neem ik aan. Jij ook, Mara?
3: Ja.
0: Geen studentenwoning of wat dan ook? Nee. Dus je hebt ook niet eigen meubelen moeten kopen?
3: Nee,
0: dat soort
3: dingen. Nee.
0: Maar er ontstaat altijd een discussie. De een die zegt, ja, je moet wel naar de IKEA gaan, want het is lekker goedkoop. Ja. Aan de andere kant, ja. Als je inderdaad 4 uur vloekend een bed in elkaar of een kast in elkaar moet zetten, dan word je er ook gek van. Maar zou je inderdaad wel goedkoop gaan inkopen op het moment dat je een huis hebt? Of denk je van, nou nee, dan wil ik het ook meteen goed doen voor de komende jaren. Meteen goed goede producten kopen die nou bij wijze van spreken 20 jaar mee kunnen.
3: Nou, als ik alleen een studentenkamertje, zo'n klein hokje, dan vind ik goedkope producten ook prima hoor.
0: Ja.
3: Als ik er gewoon goed ligt.
0: Maar als je een huis hebt, wat al vrij duur is dan natuurlijk, dan zeg je ook, wel, nou, laat me dan wel goed kijken ook naar andere.
3: Dan begin ik met kamer kijken wat
0: kan.
3: Past.
0: Ja. Okay. En jij, Ramon?
2: Ik denk dat als ik het kan betalen, dat het dan wel meteen goed moet zijn.
0: Ja, wel, heeft wel de voorkeur in ieder geval.
2: Ja.
0: Oké, okay, nou dan weten we dat ook weer. Wat is de laatste keer wanneer jij iets vloekend in elkaar hebt gezet, Ries?
1: Ja, zeker. Ook één van de IKEA-kast, inderdaad.
0: Ja, toch vrij recent, volgens mij.
1: Ja, een halfjaartje hooguit.
0: Ja, dat bedoel ik, ja. Ja. Maar er is nog geen echtscheiding ontstaan.
1: Nee.
0: Nou, dat scheelt een hele hoop.
1: Ja, dat scheelt heel veel.
0: Ja. Ja, sommige mensen hebben met kaartlezen al grote problemen, maar goed. Dan valt het niet te jubelen.

0: zometeen in de ochtendshow iets heel belangrijks. Namelijk, waar of niet waar. En jij kunt zometeen meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp. Het enige wat je hoeft te doen is in je bericht 1, 2 en 3 te zetten en daarachter waar of niet waar. En je naam. Vind het wel fijn om je gewoon bij naam aan te kunnen spreken. En wellicht krijg jij 3 stickers van ons op het moment dat je het goed hebt, dat je wordt uitgeroepen tot dagwinnaar. Maar 3 stellingen zometeen in waar of niet waar. En meespelen kan via de app studio11.nl/WhatsApp. Waar of niet waar? Nou, dat zometeen. Ook nieuws uit de regio zometeen. Richard Harreman, wat heb jij zometeen?
1: Nepagenten actief in Hazeswoude.
0: Oeh, dat is wel even opletten geblazen natuurlijk. Waarop je precies moet opletten, dat hoor je zo. Ook het nieuws van 8:30 van de NOS komt eraan. Eerst Level 42 hier. Even

0: Kiri. The sun goes down. Nou ja, the sun goes up. Want het is ochtend. Het is inmiddels 8:30. De ochtendshow op Studio VK Gebrazen. Waar het zonnetje echt flink aan het schijnen is. Heel erg lekker. Zeker omdat het vandaag zo'n 22 graden kan gaan worden. Verder een wisselvallige dag met af en toe wat buien. Af en toe een beetje wind. Stevige Zuid-Frits-Wester staat er vandaag.
1: Oké.
0: Ja. Qua wind dan in ieder geval. Maar dat vandaag qua weerbeeld. Dus mocht je op dit moment voor je kledingkast staan en een beetje zitten te twijfelen. Het is een beetje van alles. Dus laagjes is wel een goed idee. Dat wat betreft het kledingadvies. Ander advies, althans, ik weet niet of dat in het nieuws zit. Maar je hoort het van de NOS, het nieuws van 8:30.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen en het is een graad of 21.
0: En wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Hageman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een echtpaar uit Hazenswoude-Dorp is zaterdag slachtoffer geworden van nepagenten. Een man deed zich telefonisch voor als rechercheur en stuurde vervolgens iemand in burger langs. Die nam sieraden van het echtpaar mee, zogenaamd om te fotograferen.

0: kleren en te wegen. De sieraden zijn echter nooit teruggebracht. Het echtpaar heeft aangifte gedaan. De nepagenten probeerden later opnieuw toe te slaan in Hazerswoude.
1: Ja, wees opgelet inderdaad. Agenten nemen nooit jouw sieraden mee. En dat mogen ze ook niet om vragen. En twijfel je, bel altijd met 112, want staat er gewoon open voor... om jouw vragen te beantwoorden.
0: Zeker. De drie Mara's die zondagavond uit Avifauna in Alphen aan de Rijn waren ontsnapt... zijn weer gevangen. Twee dieren waren het park uitgegaan en werden zondagavond teruggevonden. Een derde Mara wist zich in Avifauna te verstoppen en is maandagochtend gevangen. De dieren worden binnenkort naar een andere dierentuin gebracht. Avifauna bedankt de politie en de buurt voor hun hulp.
1: Ja, en de Mara die hier zit, die hoort niet in Avifauna.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ik had die link niet eens gelegd.
1: Sorry hoor.
0: Sorry hoor. De heer Turk heeft de Gouden Wiek ontvangen van de gemeente Kaag en Braassem. Burgemeester Astrid Heijstee-Bolt reikte de onderscheiding op 21 augustus uit... vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor het Zomerpalet. Turk is al 15 jaar voorzitter van het Zomerprogramma... voor inwoners van 65 jaar en ouder. De Gouden Wiek is bedoeld als waardering voor een verbindende bijdrage aan de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan nog 8 files in de regio. Een totale vertragingstijd van 50 minuten. Je krijgt van mij de langste, die duren 5 minuten of langer. Te beginnen bij de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein staat 20 minuten. Komt door een ongeluk, de weg is inmiddels weer vrij. De N11 dan leidt richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Daar 5 minuten vertraging. En de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn levert je oponthoud op van 9 minuten. Dat is dan tussen Afrit Haasrecht en de aansluiting met de N457. Hoe is het op het spoor?
0: Er zijn geen verstoringen in de dienstregeling.
1: Lekker. Kunnen wij door met de ochtendshow 3:30. Zometeen waar of niet waar. Speel mee via studioalphen.nl/WhatsApp.

0: periode waar ze zelf niet heel blij mee is. Wat voor ons betreft, best wel een klassieker is geworden. Die Young van Kesha. Het is ongelooflijk wat haar is overkomen natuurlijk met die producer van haar. Allerlei misstanden zijn er, hebben er plaatsgevonden. Het heeft wel mooie muziek opgeleverd. Althans, mooie muziek. Ja, de een die vindt het wat minder, de ander vindt het wat lekkerder. Het is wel iconisch voor in ieder geval mijn jeugd toen de tijd.
1: Oh ja.
0: Lang geleden inmiddels. Het is 8:45. We gaan een spelletje spelen en dat is... waar of niet waar? Ja, wat gaan we doen? We krijgen 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Die is ooit begonnen als stagiair hier in de ochtendshow. En uiteindelijk heeft hij nu zijn eigen item die hij dagelijks voorbereidt. 3 stellingen heeft hij dan ook voorbereid. En wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. We gaan een kleine ronde doen in de studio. Maar we hopen ook vooral jouw antwoorden binnen te krijgen via de app. studio11.nl/WhatsApp is dat. En in je bericht zet je dan 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Want dat zijn ook de enige 2 antwoorden die je kunt geven op de stellingen van Thijs van der Dussen. Ja, en wellicht ben jij wel de dagwinnaar van vandaag en kun jij 3 stickers ontvangen. Moet je wel ook even je naam erbij zetten, want we willen je wel aanspreken dan op dat moment. Dus 1, 2 en 3 en je naam en daarachter waar of niet waar. Dat willen we weten. studio11.nl/WhatsApp. De 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Zijn de spelregels een beetje duidelijk op deze manier, Mara en Ramon?
2: Ja. Zeker.
0: Ja, jullie spelen ook mee vandaag, Richard Harreman en ik ook. Want wij weten de stellingen ook niet. Dat is voor ons ook een verrassing. Dus laten we maar gauw gaan luisteren naar Thijs van der Dussen. Want dit is stelling 1. Thijs, goedemorgen.
3: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een octopus kan proeven met zijn armen. Waar of niet waar?
0: Met zijn tentakels dan, in dat opzicht. Maar een octopus kan daar mee proeven. Hij heeft geen mond, maar hij heeft wel de tentakels waar hij dat mee doet. Mara, wat denk jij?
4: Ik denk waar.
0: Jij denkt dat het waar is. Yes. Ramon, wat denk jij? Waar of niet waar?
5: Ik denk niet waar.
0: Jij denkt niet waar. Richard Harreman?
1: Ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Ja, ik ga er ook in mee. Ik zeg ook waar.
1: Volgens mij hebben we deze zelfs al een keer gehad.
0: Ja, of iets soortgelijks. Ja. Maar dat is wel vaker natuurlijk. Maar Thijs weet er toch altijd wel wat unieks aan te koppelen.
1: Precies.
0: Kan een octopus proeven met zijn tentakels? Is het waar of niet waar? Zet in ieder geval het antwoord achter het eerste cijfertje, oftewel cijfer nummer 1. En dan gaan we nu naar stelling nummer 2.
3: Stelling nummer 2. Een appel blijft het langer vers als je hem in de koelkast bewaart dan als je hem op kamertemperatuur laat liggen.
0: Blijft een appel langer vers op het moment dat je hem in de koelkast bewaart dan dat je hem op kamertemperatuur laat wegrotten? Dat kan ook in de koelkast wegrotten zijn, hoor. Dus in dat opzicht. En Mara, is het waar of niet waar?
4: Ik denk waar, omdat wij dat thuis ook doen.
0: Oké. Okay.
4: Dus,
0: ja. En dat doen jullie dan ook expres?
4: We leggen hem gewoon in de koelkast. En dan...
0: Je hebt niet dan dat je opmerkelijk verschil ziet dat je op het moment dat je hem op kamertemperatuur legt?
4: Nee, maar het voelt fijner.
0: Het voelt fijner. En ook lekker koud, hè? Ja, precies. Dan blijft ook een beetje die sap wat lekkerder. Ramon, wat denk jij? Ramon, sorry.
5: Ik denk juist dat het andersom is. Dat als je hem in de koelkast legt, dat hij dan eerder... gaat verrotten.
0: Dat hij dan eerder... Oké. Okay.
5: Dus jij ik denkt zeg dat niet het waar.
0: Niet waar. Ja. Richard Harreman, heb jij de appels in de koelkast of op kamertemperatuur?
1: Al is het alleen maar om die fruitvliegjes weg te houden. Wij leggen ze ook in de koelkast.
0: Dus, ja, maar dan liggen die fruitvliegjes eigenlijk in de koelkast.
1: Ja. Nee, niet altijd. Nee.
0: Weet je wat helpt?
1: Nou?
0: Een bekertje met dreft en azijn of rode wijn.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat helpt om de fruitvliegjes in dat bekertje te krijgen. En overheen, over dat bekertje, moet je dan wel een... hoe heet dat? Van dat...
1: aluminiumfolie of...
0: Niet aluminium, maar dat andere. Dat doorzichtige.
1: Ja, vershoutfolie.
0: Vershoutfolie. En dan moet je dan gaatjes in prikken. Want dan kunnen ze het ook in. Want anders dan heeft het natuurlijk geen zin.
1: Precies.
0: En door die dreft blijft het dan een beetje plakken.
1: Goed idee eigenlijk.
0: Ja, goed idee. Hè? Ja. Heb je alleen nu niks meer aan, want de zomerperiode is voorbij. Ja. Maar is het waar of niet waar?
1: Ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Ja, ik denk ook wel dat het waar is, moet ik heel eerlijk zeggen. Al is het maar, dan hebben we het even over bananen, dat ze minder snel bruin worden. Want dat heb ik wel altijd op kamertemperatuur. Ja, die dingen zijn binnen 2 dagen zijn ze helemaal bruin. Terwijl ik van groene bananen hou. Dus dat is ook...
1: Godverdamme.
0: Ja. En niet zo groen, zeg maar, dat het lijkt op die gebakken bananen. Maar wel, zeg maar, net niet geel, maar wel nog groen.
4: Oké.
0: Nou, zijn ze wat harder, heb je ook wel een soort van bite. Maar goed, het gaat niet over bananen, het gaat over appels. Appels en peren vergelijken, doen we niet. Maar worden ze, wat dat betreft, blijven ze verser in de koelkast dan op kamertemperatuur? Dat is de vraag. Ik zeg ook dat het waar is.
1: Goed zo.
0: Ja. Dan hebben we nog 1 stelling over en dat is natuurlijk stelling nummer 3.
3: En stelling nummer 3. Een kikker kan niet slikken als hij zijn ogen open heeft. Waar of niet waar?
1: Wat is dit voor een random vraag? Zo.
0: Ja.
1: Oeh, ik vind deze wel heel erg goed eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk wat de mens heeft met... wacht even, muziekjes weg. Dat je inderdaad dat je ogen niet kan openhouden met het niezen.
1: Ja.
0: Probeer dat maar eens. Dat lukt je never nooit. Ja, of je ogenbollen die schieten er zo uit. Maar kan een kikker niet slikken terwijl hij zijn ogen open heeft? Is dat waar of niet waar? Mara, wat denk jij?
4: Ik denk niet waar.
0: Niet waar. Ramon?
5: Ik denk ook niet waar.
0: Jij zegt ook niet waar. Richard Harreman?
1: Mag ik nog één keer de stelling?
0: Kan een kikker slikken op het moment dat hij zijn ogen open heeft?
1: Volgens mij is dat niet waar. Ik zeg niet waar.
0: Dus Thijs van der Dussen, nog één keertje voor de duidelijkheid.
3: En stelling nummer 3. Een kikker kan niet slikken als hij zijn ogen open heeft. Waar of niet waar?
0: Hij kan niet slikken als hij zijn ogen open heeft. Ik denk dat het ook niet waar is.
1: Waarschijnlijk gaan we allemaal vergazen hier zo nu, maar goed, oké.
0: Ik heb namelijk het idee dat de kikker altijd zijn ogen open heeft. Op een
1: ja,
0: of andere
1: dat
0: manier.
1: Ook, ja.
0: Dan zit je altijd zo glazig aan te kijken en op het moment dat hij zijn ogen dicht doet... Ja, volgens mij is het... Ja, precies dat. Wilde. Maar goed, wat denk jij? Is het waar of niet waar? We willen het weten van je. Geef je antwoorden door via de app studioalf.nl/WhatsApp. In je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. En dan gaat het om de volgende stellingen.
3: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een octopus kan proeven met zijn armen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Stelling 2.
3: Stelling nummer 2. Een appel blijft langer vers als je hem in de koelkast bewaart... dan als je hem op kamertemperatuur laat liggen.
0: Ook hier de vraag waar of niet waar?
3: En stelling nummer 3. Een kikker kan niet slikken als hij zijn ogen open heeft. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Geef je antwoord door. studio11.nl/WhatsApp. Zet je naam erbij. En wellicht krijg jij zo meteen de 3 stickers van ons. En ga je er vandoor, loop je er zomaar vandoor deze weg op. Als dagwinnaar in Waar of Niet Waar. Zometeen de antwoorden. Eerst

0: Run DMC, die kant op. En de rest de andere kant op. Volg het vlaggetje. Walk this way. Je hoort het hier in de ochtendshow Run DMC. Daarvoor hoorde je ook de drie stellingen van Thijs van der Dus in... Waar of niet waar? Dat zijn ook de antwoorden die je hebt kunnen geven op de drie stellingen van Thijs. En dat heb je door kunnen appen via de app studioalf.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 123 erachter waar of niet waar. Zo kunnen we het allemaal makkelijk controleren. Hebben we geen discussie over welk antwoord bij welke stelling hoort. En hopelijk heb je dan ook een naam erbij gezet. Mocht je het goed hebben, kunnen we jou dan misschien ook aanspreken en uitroepen tot dag, winnaar. Ja, de vraag is of je het goed hebt. Daar moeten we de stellingen ook maar even controleren. En ook moeten we natuurlijk kijken wie er hier in de studio gewonnen heeft. Want dat is natuurlijk ook wel erg spannend. Hoe vind je het tot nu toe, Mara? Want dit is de eerste keer dat je hem speelt.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja? Ramon?
2: Ik wist eigenlijk nog helemaal niks van de vraag. Maar dat is juist wel leuk.
0: Ja, het is niet alleen maar dat je een leuk spelletje meespeelt, maar je steekt er ook nog eens een keer wat van op. Ja. Dus dat is ook nog wel mooi meegenomen. Laten we ze even controleren. Stelling nummer 1. Thijs van der Dussen, kom maar door.
3: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een octopus kan proeven met zijn armen. Waar of niet waar?
0: Ja, kan een octopus dus proeven met zijn armen, oftewel met zijn tentakels. Mara, wat gaf jij als antwoord?
1: Waar.
0: Jij gaf waar als antwoord. Ramon?
2: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Wat dat betreft was jij de vreemde eend in de bijt. Want Richard Harman, jij zei...
4: Waar.
0: En ik zei ook waar. Dus met z'n drieën tegen één. Dat is niet eerlijk, maar ja... Misschien heeft Ramon het daarmee wel goed. We gaan het horen van Thijs.
3: Ja, daar zijn we aangekomen bij de antwoorden. We beginnen bij stelling nummer 1. Die is namelijk gewoon waar.
0: Yes.
3: Ja, de zuignappen van een octopus zitten zintuigcellen... waarmee je chemische stoffen kan waarnemen... en dus ook kan proeven met zijn armen. Of tentakels.
0: Ja, gelukkig verbetert hij zichzelf. Ja, dat is goed om te horen. Het antwoord op stelling nummer 1 is dus waar. Ja, dat betekent, Ramon, niet het eerste puntje voor jou. Maar er kan nog van alles gebeuren. Want we hebben natuurlijk nog twee stellingen. Stelling nummer 2.
3: Stelling nummer 2. Een appel blijft langer vers als je hem in de koelkast bewaart... dan als je hem op kamertemperatuur laat liggen.
0: Ja, dan even niet de discussie of het lekkerder is... maar de discussie of het beter is voor de appel... oftewel dat hij langer bewaard kan blijven. Is het waar of niet waar? Jij zei Mara.
1: Waar.
0: Jij zei waar. Ramon?
2: Ik zei niet waar.
0: Niet waar, jij denkt juist het tegenovergestelde. Ja. Richard, jij zei...
4: Waar.
0: Waar. En ik zei ook waar, geloof ik, hè?
4: Jij zei ook waar, ja.
0: Ik zei ook waar, inderdaad. Ja, is het waar of niet waar? Kun je beter de appel in de koelkast leggen... of beter op kamertemperatuur laten liggen?
3: Stelling nummer 2, die is ook waar. Ja, door de lagere temperatuur vertraagt het rijpingsproces... waardoor de appel in de koelkast veel langer goed kan blijven. Het is dus geen fabeltje.
0: Nee, geen fabeltje. En voor sommige mensen, ja, die vinden het ook gewoon veel lekkerder... omdat het koud is. Nou, dat is ook een lekkere hap. En ja, vaak ook, juist omdat het zo koud is... dan gaat er een beetje vocht in die appel zitten... waardoor je ook nog een lekker sappig appeltje hebt.
4: Ah,
0: anders wordt hij zo droog. Is ook zo smerig.
4: Nou, daar heb ik echt nooit last van.
0: Nee, heb je nooit last van een droge appel?
4: Nee, wel een droge bek. Een droge appel.
0: Ja, dat komt door de koffie. Ja, die kan je ook niet beter op kamertemperatuur laten zien.
4: Nou,
0: dan hebben we nog één stelling over. Dat is natuurlijk stelling nummer 3, Thijs van der Dussen. Jij weet, als het goed is, wat het ook weer was. Ja, ik zit even tijd te rekken om het muziekje door te starten namelijk. Stelling nummer 3.
3: En stelling nummer 3. Een kikker kan niet slikken als hij zijn ogen open heeft. Waar of niet waar?
0: Ja, net zoals dat de mens dus niet kan niezen op het moment dat hij zijn ogen open heeft... kan een kikker niet slikken op het moment dat hij zijn ogen open heeft. Althans, dat is de vraag. Is het waar of niet waar? Mara, waar of niet waar?
1: Niet waar.
0: Niet waar. Ramon?
2: Ik denk ook niet waar.
0: Niet waar. Richard Harman?
4: Niet waar.
0: En Wesley Hoek zegt ook niet waar. Ja, wat dat betreft zijn we het met elkaar eens. Maar ja, hebben we het goed? Hebben we het fout? Thijs weet het.
3: En stelling nummer 3 is ook waar. 3 keer waar. Ja, maar veel kikkers helpen de oogbollen mee om voedsel naar beneden te duwen tijdens het slikken. En daarom trekken hun ogen naar binnen toe.
0: Oké dan. Nou, weer wat geleerd.
1: Ja, dat is wel.
0: Toch, het idee hè, dat die kikker altijd zijn ogen open heeft, wat ik net vertelde, dat blijkt dus daadwerkelijk te kloppen. Behalve op het moment dat hij knipoogt, natuurlijk.
4: Inderdaad, dat inderdaad.
0: Juiste antwoordvolgorde had moeten zijn, Richard Hageman.
4: Waar, waar, waar.
0: Ja, 3 keer waar.
4: Ja.
0: En als ik kijk in de appjes, die zijn binnengekomen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Dan zie ik heel wat foute antwoorden, want heel veel mensen waren het met ons eens in stelling nummer 3 dat het niet waar was. Maar het is waar. En als ik een goed antwoord eruit ga halen, dan zie ik hier de naam van Ronald staan, die heeft geappt. De antwoorden zijn 1 waar, 2 waar en 3.

0: waar. Nou, dat is fijn, Ronald. Van harte gefeliciteerd. Bij deze ben jij de dagwinnaar van de Waar of Niet Waar. En krijg je een daverend applaus van alles en iedereen hier in de studio. Genoeg. En als je dan even je adresgegevens naar onze opstuurt, dan gaan wij de 3 stickers naar je opsturen. Want ja, dat staat er tegenover. Ja, als winnaar van Waar of Niet Waar. Wie is de winnaar van Waar of Niet Waar hier in de studio, Richard Harreman?
1: Ja, we hebben een gedeelde plaats, hebben we dan in feite.
0: Een gedeelde plaats, ja, hebben we in feite.
1: Even kijken hoor. Jij hebt er 2 goed. Ik heb er 2 goed. En Mara heeft er 2 goed. En Ramon heeft er geen 1 goed, helaas.
0: Dat is jammer, Ramon. Maar
1: Ramon is de nieuwe Pim.
0: Ja, dat is. Ja, Pim heeft tot nu toe het nog nooit goed gehad. Dat is echt wel sneu voor hem. Maar goed, we weten ook inmiddels dat langzamerhand, hoe vaker je het speelt, hoe beter het gaat. Ja. Dus er kan nog van alles gebeuren wat jou betreft.
2: Maar ja, aan de andere kant, ik leer nu ook wel het meest.
0: Nou, kijk, dat is de meeste. Ja.
1: Oh, dat is een goede insteek. Zeg, het is omdenken noemen we dat. Hè?
0: Dus eigenlijk is Ramon is gewoon de absolute winnaar. Ja. Gefeliciteerd, Ramon. Ja. Goed, Ronald, nogmaals van harte gefeliciteerd. De dagwinnaar dus van vandaag. Wie dit dus ook, morgen dan spelen we hem niet om 9:15. Nee, morgen dan gaan we heel wat anders doen. Wat precies, dat kunnen we nog niet vertellen. Dat komt morgen wel. Maar morgen dan spelen we hem ouderwets om 8:15. Waar of niet waar.
1: Ja, dat is vroeg. Dus,
0: even de wekker zetten morgen. 8:15, waar of niet waar. Meespelen kun je doen via de app studioelf.nl/WhatsApp. Ja, en wellicht krijg je morgen de 3 stickers van ons. 8:15 dus morgen.

0: Ja, Cyril en Breathless is natuurlijk bekend van het origineel. Oftewel, die van The Corrs heet ook Breathless. Wat mij betreft een veel beter plaatje, maar goed. Ook wel lekker hoor, Cyril. Breathless, nieuwe muziek hoor je hier in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk nieuws weer en verkeer. En ook het nieuws uit de regio hoor je zometeen van Richard Harreman. Ries, wat heb jij zo in het nieuws?
1: Een woningbrand aan het Eekhoorntjesbrood.
0: Oeh. Nou, ik hoop dat alles goed is gegaan, maar zometeen horen we dat dus van Richard Harreman. En zometeen in de ochtendshow krijgen we bezoek van de cultuurmakelaar Justin Besseling van Kampen. Zometeen hier in de ochtendshow.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
7: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
7: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De ochtendshow.
0: Goedemorgen, 8:58 is het. De woensdagochtendshow op Studio Alphen Kagenbrasem. Tijd voor het nieuws van 9 uur. De NOS.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handel.

0: King Hussein Airbase, een doelwit. En een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus ja, het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Arman Ries. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het Kabouterbos in Alphen aan de Rijn is opnieuw zwaar vernield. Beheerster Gerda Bollinga ontdekte maandagavond dat vrijwel alle kaboutertjes die eerder door kinderen waren gebracht opnieuw zijn kapot gemaakt. Ook meerdere huisjes zijn vernield. De politie heeft nog geen verdachte in beeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben zich te melden.
2: Ja, dus toch, ik vind het echt snel nieuws.
3: Ja, hoe haalt het in je hoofd?
2: En Gerda is er ook echt helemaal kapot van. Ik moet wel altijd denken aan Kabouter Wesley. Niet ik in mijn persoon, ja, ik ben ook niet zo groot hoor, maar... Ja, nou dat.
3: Dat. Bij een woningbrand aan het Eekhoorntjesbrood in Alphen aan de Rijn zijn vanochtend twee bewoners door de brandweer naar buiten gehaald. Omdat zij niet reageerden op de rookmelders, sloeg de brandweer een ruit van een deur in. Twee mensen zijn aangekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De brand was na iets meer dan een uur geblust. De oorzaak is nog onbekend. Ja, dat was hem al.
2: Ja, hij was een beetje zacht, hè? Ja. Ja, niemand heeft het door.
3: Ja. Café De Haven in Roelevarensveen bestaat dit jaar 150 jaar. Het café, in de volksmond het Haventje genoemd, is sinds 1940 in handen van dezelfde familie. Eigenaar Don de Jeu runt de zaak sinds 2004. Het jubileum wordt het hele jaar gevierd met iedere maand een feest voor een andere generatie stamgasten. Volgens de Jeu zijn er in anderhalve eeuw zoveel mensen geweest dat één feest niet genoeg is. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog drie meldingen over op dit moment. Laat ik ze alle drie noemen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam heeft een oponthoud van 5 minuten... tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwmeer. Daar is het een kwartier extra reistijd. Waarom is niet bekend? Wel is bekend dat er een file is op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar heb je een vertraging van 3 minuten... tussen Zoetermeer en Nooddorp. Hoe is het op het spoor verder, Ries?
3: Ik heb niks te melden. In onze regio rijdt alles door.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: En sinds deze week zijn we weer volop radioactief. Net als de Kings of Leon, Radioactive hoorde hier in de ochtendshow. En ook Cindy Lauper en de Girls Just Wanna Have Fun. Nou, niet alleen met de girls hoor, de boys ook wat dat betreft. Goedemorgen, 14 over 9, de woensdagochtendshow op Studio Alphen Karebrasum. Ja, nieuws dan voor vandaag. Er is nieuws over de ASL-lijn, want in Rijp-Wetering gaat de ASL in 2028 en 2029 langdurig buiten gebruik voor herstel worden gesteld. En dat door een probleem aan het viaduct. Het traject tussen Hoofddorp en Rotterdam sluit vanaf 4 september 2028 naar verwachting zo'n 112 dagen. En in 2029 nog eens 50 dagen. ProRail onderzoekt omleidingen. In 2031 moeten de treinen hier weer veilig op volle snelheid kunnen rijden. Het is langere tijd al een probleem, dat viaduct. Dus wat dat betreft is het fijn dat het wordt hersteld. Maar ja, het gaat wel heel lang duren. Klimaat, daar hebben we natuurlijk ook regelmatig wat nieuws over. Nou, vandaag ook weer, want volgens een nieuw VN-rapport is het doel om de opwarming zonder tijdelijke overschrijding onder 1,5 graden te houden niet meer haalbaar. Zelfs in een gunstig scenario kan de temperatuur rond het midden van deze eeuw pieken op ongeveer 1,8 graden. Met het huidige beleid ligt zo'n 2,6 graden aan het einde van de eeuw op de loer. Ja, fors minder uitstoten blijft daarom keihard nodig, want iedere tiende graad telt. Geen vrolijk verhaal, maar ook absoluut geen reden om dan maar niks meer te doen natuurlijk. Ja, en daarover gesproken, pak je zonnebrand er maar weer bij, want Zuid-Europa krijgt opnieuw te maken met een hittegolf. In delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië loopt de temperatuur de komende dagen weer flink op. En ook Zuid-Duitsland krijgt de hitte mee. September staat op de kalender, maar de zomer heeft duidelijk nog geen zin om naar huis te gaan. Nou ja, in Nederland hebben we daar niet mee te maken, maar in het zuiden van Europa wel. Dus mocht je nog een vakantie geboekt hebben in september, in oktober, houd er even rekening mee. Het wordt weer warm daar. Mara, wat heb jij in het nieuws?
1: Yes. Sinds pakketjes van buiten de Europese Unie 3 euro extra kosten, komen opvallend minder kleine inzendingen binnen. In juli en augustus waren het er 46% minder dan gemiddeld in de 6 maanden ervoor. Webwinkels lijken spullen nu vaker in bulk naar Europese magazijnen te sturen. Minder afzonderlijke themapakketjes aan de deur dus. Maar die plastic ananaslamp is echt nog niet verdwenen.
0: Nee, die is nog niet verdwenen. Nee. En ik denk dat de buren op zich ook wel blij zijn dat je niet iedere dag meer wat bestelt natuurlijk. Want als je niet thuis bent, gewoon aan het werk bent. En die ene buurman of buurvrouw wel, die eigenlijk ondertussen een halve pakketpunt is geworden, omdat hij van alle buren de pakketten verzamelt. Dat hij ook wel blij is dat dat niet iedere dag meer zo is.
1: Nee, dat is
0: echt... Bestel je wel eens wat uit China?
1: Ja, soms wel. Maar ik ben wel mee gestopt de laatste tijd.
0: Is dat een specifieke reden geweest dat je bent gestopt? Of
1: je hoort gewoon online dat het natuurlijk niet goed is voor alles. Dus, ja.
0: Het is wel bewust geweest. Dus,
1: ja.
0: Ramon, bestel jij wel eens uit China?
2: Nou, ik zelf niet. Mijn moeder deed vroeger wel, maar die is er ook al mee gestopt.
0: En ook bewust?
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, dat, wat dat betreft komt het bewustzijn langzaam in de mens. Wat is er nog meer in het nieuws, Ramon?
2: HBO Max en Videoland gaan samen in één abonnement. Er komen 3 bundels vanaf €9,99 per maand. En die zijn maandelijks opzegbaar. Je blijft de series wel op 2 aparte apps bekijken. 1 rekening, 2 apps en nog steeds 20 minuten zoeken naar wat je eigenlijk wilde zien.
0: Ja, en misschien ook nog wel reclame ertussendoor. Want dat is ook natuurlijk altijd wel gedoe iedere keer. Dan denk je duurzaam abonnementen hebben. Dan komen ze weer met een nieuw abonnement. Waardoor jij weer reclame krijgt tussendoor. Maar ik vind het op zich wel goed dat er weer wat meer vorming komt in wat minder van dit soort pakketten. Want ja, dat is natuurlijk uit de hand gelopen in de afgelopen tijd. Dus ik hoop dat dit soort dingen allemaal doorgaan. Net als het samengaan van Videoland en Viaplay bijvoorbeeld. Maar goed, dat is wat nog besloten moet worden. Hè? Dat moet nog goed gekeurd worden wat dat betreft. Hoe zit het met jou, Justin? Heb jij een beetje heel veel abonnementen met streamingsdiensten en zo?
3: Ja, we hebben de hele mikmak.
0: Het hele pretpakket heb je?
3: Ja, we hebben het hele pretpakket. Dus we hebben elke streamingsdienst hebben wij in principe.
0: Ja, dus je bent ook wel blij dat het een beetje wordt gebundeld allemaal?
3: Nou, ja. Ja.
0: Ja, ja.
3: Het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit, moet ik zeggen.
0: Als je het maar kan zien.
3: Ja, kijk, het zijn allemaal commerciële afspraken. En het gaat er gewoon om dat je op een laagdrempelige manier, denk ik, al het moois kan nuttigen wat er is gemaakt.
0: Ja, maar daar wil je toch ook niet de hoofdprijs voor betalen?
3: Nee, ja, dat staat me dus een beetje tegen.
0: Ja.
3: Want elke app kost tegenwoordig geld, elke streamingsdienst. En je hebt er zoveel.
0: Ja, je hebt er zoveel. En alles begon op een eurotje of 4 of zo, weet je wel. Dat is dan zo'n beginabonnement. En op een gegeven moment dan wordt het met 3 euro verhoogd. En op een gegeven moment, alle streamingsdiensten bij elkaar... niet bij elkaar, maar los, kost het dan 25 euro.
3: Ja,
0: ga dat maar eens uitrekenen.
3: Je hebt van die boomers die zeggen van... jullie hebben het zo makkelijk, jullie verdienen zoveel. Maar ja, zij hadden alleen maar kabel-tv, 3 gulden per maand.
0: Ze hadden 1 kanaal,
3: ja. Wij hebben voor 300 euro in de maand streamingsdiensten, zowat, joh. Dus ja.
0: En nooit tijd om het te kijken, dat is ook zo... Justin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, daar zijn we weer.
0: Ja, Justin Besseling van Kampen. Jij bent de cultuurmakelaar van Alphen aan de Rijn. En elke woensdag dan kom je op bezoek of spreek je wat in... om in ieder geval voor te zorgen dat we op de hoogte zijn... van wat er allemaal staat te gebeuren in de cultuursector.
3: Ja.
0: In de zomerperiode heeft het natuurlijk allemaal niet stilgestaan. Hè? Het is gewoon doorgegaan.
3: Zeker. Nee, ja, we gaan niet in een soort zomerslaap... maar ergens ook weer wel, maar er zijn natuurlijk mooie evenementen die doorgaan.
0: Ja, zo is het.
3: Maar je ziet dat de reguliere cursussen, lessen... Ja, dat valt allemaal stil omdat iedereen ook gewoon met zomervakantie is.
0: Ja, ja, wat dat betreft gaan we van binnen naar buiten. Hè? Dus we zoeken echt die festivalletjes op en dingen die buiten worden georganiseerd. Sommige dingen zijn nog steeds binnen. Maar ja, vaak in de zomer, juist omdat heel veel mensen op vakantie zijn... ja, die cursussen hebben dan geen zin. Maar zo langzamerhand is iedereen weer terug... Ja. Kunnen we weer van alles gaan doen?
3: Ja,
0: en ja, daarvoor heb je van alles verzameld. En om je goed aan te kondigen.
4: Het is

0: hier is die, dan geef hem een groot applaus, de enige echte.
1: Nou, ik heb dit liedje wel gemist, hè? Deze banger.
2: Heb je het gemist?
1: Ja, zeker.
2: Er is alleen één probleem.
1: En dat is?
2: Nou, normaal gesproken dan zing ik altijd heel hoog mee. Daar moet je bij zijn. Maar ik heb op mijn kop gekregen van de logopedist. Ik mag dat niet meer doen, want dat zou mijn stem kapot maken.
1: Ja.
2: Dus ik heb nu een keuze voor jou. Moet ik een nieuwe jingle voor je maken? Of wil je hier gewoon op doorgaan en moet ik het... Daar moet je bij zijn. Doen. Maar nou, het is ook niet zo goed voor mijn stem.
1: Het is ook wel leuk. Een nieuw seizoen. Nieuwe jingle. Laten we dat eens gaan doen.
2: Nou, je zet me weer aan het werk. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
2: Gaan we voor zorgen. Maar goed, ik ga jou nu aan het werk zetten. Want het is aan jou de taak om ons nu op de hoogte te brengen van wat er allemaal staat te gebeuren in de cultuursector aankomende week. Want je hebt weer van alles verzameld, neem ik aan.
1: Zeker. En één iemand die niet meer aan het werk hoeft, die al echt genoeg heeft gedaan, dat is Kees Verboom van Stichting Cultuurpalet. Dikke shout-out naar hem, want hij zwaait vandaag af als voorzitter van Stichting Cultuurpalet. En dat is een stichting die zich in heeft gezet om cultuureducatie super toegankelijk te maken voor alle kinderen in de gemeente Alphen aan de Rijn.
2: Oh, wat goed,
1: jaarlijks komen op deze manier via Stichting Cultuurpalet tot wel 7000 kinderen in aanraking met cultuur. Ze gaan met hun klas naar een voorstelling, ze krijgen een workshop. Echt op een hele laagdrempelige manier via school. Kees zwaait vandaag af. En Stichting Cultuurpalet.
2: Wij
1: zwaaien met z'n allen terug. En dat is vanmiddag. Ik ga ook naar zijn afscheid. Maar bij deze alvast een dikke shout-out. Een enorme uitreiking en van dank. Want 7000 kinderen per jaar, ieder jaar hier in Alphen aan de Rijn, in contact brengen, in aanraking laten komen met kunst en cultuur is ontzettend belang.
2: Nou.
1: Dus, ja.
2: Maar hoe zit het nu dan? Want Kees die zwaait dan af. Maar is er dan wel een opvolger? Want anders hebben we geen toekomst natuurlijk.
1: Ja, Park Villa neemt deze belangrijke taak over in hun aanbod. Als het gaat om cultuureducatie. Ze zijn een penvoerder voor cultuureducatie met kwaliteit. Dat is eigenlijk een soort koepelbegrip. Wat steun geeft aan docenten. Hoe ze bijvoorbeeld kunsteducatie kunnen borgen in hun lessen. Maar dus nu ook de activiteiten van Cultuurpalet nemen zij onder hun hoede.
2: Nou, fijn dat er in ieder geval over na is gedacht. En dat er ook een organisatie is die dat wil doen. En ja, Park Villa is wat dat betreft een prima organisatie. Waar het ook prima onder kan vallen natuurlijk.
1: Ja,
2: en
1: zeker.
2: Waarbij past.
1: Ze hebben al sowieso al heel veel kennis en contact met scholen. Dus dat komt goed. Dan heb ik natuurlijk ook gewoon de normale cultuurtips.
2: Ja.
1: Want we beginnen met een expositie in bezoekerscentrum De Veenweide. De bomen en het bos van Corrie Blanksma. En Corrie is na een paar jaar weer volop gaan schilderen. En hoewel de natuur nog steeds haar

0: belangrijkste inspiratiebron is, kijkt ze inmiddels niet meer alleen naar de wereld om haar heen. Ze schildert juist wat er in haar leeft. Ze noemt haar stijl zelf lyrisch-expressief, eigenlijk een soort visueel gedicht dus. En dat vind ik wel een leuke manier om naar haar werk te kijken. En achter ieder schilderij zie je volgens Corrie een verhaal. Maar als bezoeker mag je daar eigen betekenis aan geven. De Bomen en het Bos is nog tot en met 25 november te zien bij bezoekerscentrum De Veenweide. En in september en oktober kun je er van 2 tot 5 uur terecht. En in november tot 4. En als je geluk hebt, kun je Corrie zelfs spreken. Want op zondag 18 oktober is ze aanwezig om over haar werk en haar passie voor de natuur te vertellen.
1: Een soort meet and greet.
0: Een soort meet and greet, inderdaad. Ja. En dan muziek, want vrijdag 4 september staat Park Vila in het teken van prog folk. Nou, als je denkt aan een niche muziekgenre,
1: dan is
0: dat het wel. Maar de Londense band, er komt zowaar een band uit Londen, Albion, komt terug naar Alphen. En denk je terug, ja, misschien ken je ze nog van het optreden hier in 24. En dat beviel blijkbaar zo goed dat de bezoekers meteen vroegen, wanneer komen ze terug? Nou, vrijdag dus. En dan de kaarten, die kosten ongeveer €22,50 en in de voorverkoop en €25 aan de deur. En dan zondag 6 september jazz aan de Rijn in de Oudshoornse Kerk. De cultuurcoaches van Alphen Vitaal brengen daar een hele dag jazz en maar liefst 4 live acts. Je hoort onder andere Art Duo, fluitist Ronald Snijders en Elisabeth Fadel en ook jonge lokale muzikanten Paolo en Noam. De afsluiter is saxofonist Toon Roos, die voor deze dag een bijzondere formatie heeft samengesteld. Van jong talent tot internationaal gevestigde namen dus. Een mooie mix van generaties, stijlen en muzikanten. En natuurlijk staat bij jazz één ding centraal. Ontmoeting, improvisatie en samenspel.
1: Ja, dat hoort erbij inderdaad. Ja, en voor de goede orde, in de Oudshoornse Kerk.
0: In de Oudshoornse Kerk, aanstaande zondag. Kijk voor het programma even op Jazz aan de Rijn. En daar vind je zo het overzicht. Volgens mij begint het om 10 uur aan mijn hoofd. Okay. En dat eindigt volgens mij om 3.
1: Nou, lekkere blazen de hele dag.
0: Ja, zeker. Dus kunst kijken bij Veenweide. Vrijdag naar Prog Folk Concert Albion. En zondag de hele dag jazz in de Oudshoornse Kerk. En dit waren de cultuurtips van deze week.
1: Ja, de cultuursector staat zeker niet stil. En dat is ook maar weer te merken. Maar er is natuurlijk, behalve hetgeen wat jij net hebt verteld, nog veel meer. Waar is dat te vinden?
0: Ja, dat is allemaal te vinden op www.kabas.nl. En hoe schrijf je dat nou ook alweer?
1: KHABBAZ.
0: Precies. En vanuit Kabas maken we ook een podcast. Kabas Cultuurcafé.
1: Er is weer een nieuwe aflevering.
0: Ja. Dus ik had het net over cultuureducatie natuurlijk met Cultuurpalet. En ik heb daar een podcast over opgenomen samen met Babs. Misschien kan je straks even wat draaien van Babs. Maakt echt ontzettend leuke muziek. Babs is ook ambassadeur voor Stichting Meer Muziek in de Klas. En daar werkt onze eigen Koen Egberts van de band Mark, Frank & Money.
1: Ja, want die zag ik ook zitten inderdaad in de video die voorbij is gekomen.
0: De reel om het te promoten.
1: Ja, de promotiereel inderdaad. Ja.
0: En Koen die heeft echt een fantastische one-liner. Die zegt, als creativiteit in een potje supplementen zou komen bij de Kruidvat, dan zou iedereen het kopen. Maar moet het via educatie, moet er geïnvesteerd worden? Ja, dan is het allemaal lastig.
1: Ja, je zou het met de vitamine B moet je het eigenlijk slikken. Dus ja, dat zou fijn zijn.
0: Precies,
1: dat
0: maar daarom is mijn pleidooi. Het was de eerste schooldag afgelopen maandag. Begin nou eens met een culturele les. Begin met cultuureducatie. Want het verrijkt zo het denkbeeld, het wereldbeeld van kinderen. Het helpt ze talenten ontdekken. Dus in de podcast heb ik ook Maya en Menar gesproken. Groep achters. Vorig jaar, dus nu is hun eerste jaar op de middelbare school waarschijnlijk. Succes Maya en Menar.
1: Maar, succes deze
0: week. Ze hebben een fantastisch liedje geschreven. Durfden ze zowaar te zingen in de podcast. En Arjenne van Park Vila spreekt ook over dus het nieuwe programma van cultuureducatie. Dus het is een ontzettend belangrijk onderwerp dat ik graag wil agenderen op deze eerste schooldag, in deze eerste schoolweek. Hopen dat scholen het oppakken, dat ze echt iets gaan doen naar de waarde kijken van culturele lessen onder schooltijd.
1: Kabas Cultuurcafé heet het, hè?
0: Kabas Cultuurcafé heet het inderdaad.
1: Ja, en je kunt het gewoon vinden onder de streamingsdienst en anders gewoon via de website van Kabas natuurlijk. Of via de Instagrampagina, want daar zijn jullie ook te vinden en dat heet gewoon...
0: Ik ben Kabas.
1: Of kabas.nl. En jij zei, ja, Babs, daar heb je mee gesproken. Je moet er eigenlijk wat van draaien. Nou ja, we hebben er ruimte voor. Maar wat is dan een leuk liedje? Want
0: ja, CEO. Ze heeft een nieuw liedje. CEO. Ik ben CEO van de dansvloer. Oh, ja. Die is wel leuk.
1: Ja, dan gaan we
0: en een beetje bi is ook wel leuk.
1: Oh, dat is, ja, die zag ik ook staan inderdaad. Ja, zeg het maar.
0: Ja, CEO is de nieuwe single. Dus
1: dan gaan we die ook meteen op de radio horen.
0: Ja, zeker.
1: Justin, dankjewel.
0: You're welcome.
1: Volgende week ben je er weer.
0: What can I say except you're welcome? volgende week ben ik er weer. Ik heb er weer helemaal zin in, Wesley.
1: Wat was dat ook weer? Oh ja, van Jana, toch?
0: Ja, van Jana.
1: Ja,
0: misschien 10 punten voor jou.
1: Ja, ik moet toch wel iets met die jingle, dus misschien kan ik daar wel op mee. Maar ik ga wel even ik ga aan het werk. Yes. Dankjewel. En tot volgende week. En dan probeer ik of een gedeelte van de jingle te laten horen, of hem helemaal.
0: Oeh, spannend. Nou, ik laat me verrassen.
1: Doen wij dat met de muziek van Babs?
0: Ja.
1: CEO, de nieuwste. Hoor je nu hier.
2: Ik ben de CEO van de dansvloer. Vrouw aan de top, top, schop, das om en oeh.

0: Ja, en dan was hij afgelopen. De nieuwste single van Babs, die dus te horen is in de podcast van Kabas Cultuurcafé. En dan gaat het natuurlijk ook over het cultuurgedeelte in de klas, oftewel meer muziek in de klas, waar ook Bas van... hoe heet je bent ook weer?
1: Mark
0: Frankie Money, inderdaad, waar die in zit. Waar die zich ook heel erg voor inzet voor meer muziek in de klas. En we hebben het er al vaak over gehoord. We hebben natuurlijk ook laatst in de ochtendshow gehad waar die erover sprak. Het blijft een onderwerp waar veel over gesproken wordt. En dus ook met de mensen die ook daadwerkelijk in die cultuursector zitten. Waaronder muzikanten zoals Babs, CEO. Haar nieuwste single hoorde hier in de ochtendshow. Zeg, Richard Harreman.
1: Ja.
0: Zometeen in de ochtendshow heb jij natuurlijk nieuws. Nieuws uit de regio. Wat heb jij onder andere?
2: Nieuwe regels voor woningzoekenden.
0: Oké, nou dan moet je goed blijven opletten wat voor regels we aan moeten gaan houden. En ook zometeen in de ochtendshow, ja, dan bepaal jij wat wij gaan draaien. Oftewel, welke muziek je wilt horen. Zometeen namelijk het Rad van Fortuin. Twee platen hebben voor je klaarstaan via de Instagram-pagina @studiealfa. In de story vind je namelijk een poll. En dat is allemaal in de categorie...
2: Wat was de quiz? One Hit Wonder.
0: Ja, nieuwe categorie die we gisteren op het rad hebben gezet. En waar dus twee opties voor zijn uitgekozen. En jij bepaalt wie wij draaien. Stemmen kan nog tot 9:45. Nou, dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. De hoofdpunten van de NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit... na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen... voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig... dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen en het is een graad of 21.
0: Door met het nieuws uit de regio en ik krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: De nieuwe regels voor woningzoekenden in 13 gemeenten in onze regio zijn gisteren ingegaan. Wie zijn jaarlijkse betaling aan huren in Holland-Rijnland niet op tijd voldoet, verliest de inschrijving en alle opgebouwde wachttijd. Woningzoekenden krijgen vooraf herinneringen per e-mail en sms. De organisatie adviseert een doorlopende machtiging af te geven, zodat de inschrijving automatisch actief blijft. Twee vrouwen uit Alphen aan den Rijn zijn in de nacht van zaterdag op zondag betrokken geraakt bij een steekincident in het Limburgse Hunsel. Een 42-jarige vrouw uit Alphen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 40-jarige vrouw uit Alphen is aangehouden als verdachte. De politie onderzoekt het wat er aan het incident vooraf ging en wat de toedracht is. De dierenweide in Hoogmade moet op termijn verdwijnen. De gemeente Kagen-Brazen wil op de huidige locatie woningen bouwen. 30% sociale huur, 30% sociale koop en 40% betaalbare koop. De gemeente wil de dierenweide wel behouden op een andere plek, maar de stichting werkt daar niet aan mee. De bruikleen van de huidige locatie wordt per 1 september 2027 opgezegd. En tot zover het hakkelende nieuws uit de regio.
1: Yes, dankjewel.
0: Lekker.
1: Ja, joh. Het is 9:30 geweest en dat betekent dat we bijna klaar zijn met de ochtendshow. Maar niet voordat we natuurlijk hebben verteld wat er aan problemen zijn op de wegen. Nou, er is één probleem te melden. Is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoude-Rijndijk staat 3 kilometer en de vertraging is daar 3 minuten. Zijn er ook problemen op het spoor, Ries?
0: Nou, ik heb goed nieuws voor de mensen in onze regio. Alles rijdt lekker door op wat qua spoor.
1: Nou, dat is lekker. 10 minuten heb je nog om te stemmen via @studio of op Instagram op het Rad van Fortuin. Jij bepaalt welke one-hit wonder we zometeen gaan draaien. Stemmen kan dus via @studioalva op Instagram. 10 minuten heb je nog.

0: deze muziek van Chromeo. Daarvoor ook Otis Redding en de prachtige Sitting on the Dock of the Bay. Nou, ik heb er wel zin in eigenlijk als ik zo nu naar het weer buiten kijk. Dat zonnetje wat schijnt, temperatuur die weer een beetje opwarmt. En dat je dan daar op dat bankje zit, aan het water, bij het meer, in Alphen of in Kagebrazem, bij de Brazem zelf. Of in Nieuwkoop, bij de Nieuwkoopse plassen. Dan zit je daar, kijk je zo over het water uit. Je hoort de wind waaien, de vogeltjes fluiten. Af en toe een fietser die voorbij komt zetten. En dan gewoon een beetje voor je uitstaren. Is altijd even wel zo'n lekker besefmomentje. Even lekker niks doen. Ja. Even je gedachten op nul. Sitting on the Dock of the Bay. Otis Redding hier. Ja. Zeg, we gaan even weer wat tempo maken. In de zin van het Rad van Fortuin. Want ja, het is allemaal wel leuk en aardig, die muziek die wij draaien. Maar het is ook belangrijk om te weten welke muziek jij wilt horen.
1: Het Rad

0: Ga je gang.
1: Ja, Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin vandaag in het teken van een nieuwe categorie die we gisteren op het rad hebben gezet. Namelijk de categorie...
2: One Hit Wonders. Ja. Moet ik werken? Hij zit er nog niet helemaal in de categorie, dat is het punt.
1: Nee, ja, maar dat is ook logisch, want hij is net nieuw. Hij is nog net pas uit de folie, dus wat dat betreft... snap ik wel dat je nog even moet wennen. Maar de One Hit Wonders, ja, dat zijn natuurlijk van die platen die... of tenminste artiesten die maar één hit hebben gescoord. Mm-hmm. Daarna nooit meer wat van ze gehoord. Of de muziek is totaal niet aangeslagen, waardoor niemand het is opgevallen dat ze wat hebben gescoord.
2: Ja, waarom?
1: Maar vandaar die One Hit. Nou ja, iemand die één hit heeft gescoord is een optie die Richard Harreman heeft uitgekozen. Dat is namelijk...
2: Crazy Town en Butterfly.
1: Ja, en ik ben gegaan voor Soft Cell en Tainted Love. Ja, ik kan me geen andere hit dan Tainted Love van Soft Cell herinneren. Dus vandaar dat hij ook onder de One Hit Wonders geschaard kan worden. Maar goed, de vraag is, wie wil jou horen? Uiteindelijk bepalen de meeste stemmen natuurlijk op die ene plaat. Je hebt kunnen stemmen via het CDL of op Instagram. En het is de hoogste tijd om bekend te gaan maken wie de winnaar is geworden. Oftewel, wie jij wilt horen in de ochtendshow.

0: Richard Hageman. Yes. Als het goed is, heb je een percentage op je scherm staan. Ja. En kan jij ons gaan vertellen wie de winnaar is in het Rad van Fortuin van vandaag?
1: Nou, daar hebben weer een hele hoop mensen gestemd. Maar toch is het verschil maar 4%.
0: Dat is niet veel.
1: Dat is niet veel. Maar goed, met 52% van de stemmen heeft gewonnen. Softcell, Take That Love.
2: Het Rad van Fortuin.

0: heeft even geduurd. Maar de interne strijd tussen Richard en mij heb ik eindelijk een keer weten te winnen. Het is ongelooflijk.
1: Voelt goed, hè?
0: Ja, het voelt heerlijk.
1: Ja, ik weet het. Dan weet je hoe ik me heb gevoeld de afgelopen 7, 8, 9 weken.
0: Hoezo?
1: Nou goed, 6 weken zijn we eruit geweest.
0: Ja.
1: Daarvoor 2 weken heb ik gewonnen. En nu de andere, ja, gewoon 6,5, 7,5 week.
0: Oh, dat je de overwinnaars gevoel, zeg maar, ja. Dat je daarin zat ook tijdens de vakantie.
1: Ja, die roest die je erbij voelt, weet je. Heerlijk.
0: Nou, ik ben blij dat ik het altijd van me af kan zetten na 10 uur. Maar goed, daarna begint het weer. Tain It Love, Soul Cell. Het is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. De categorie One Hit Wonders. Een van de nieuwe categorieën die op het rad staat.

0: Dat was in ieder geval de categorie die we vandaag hanteerden. Morgen een andere, maar daar moeten we wel even voor aan het rad draaien.
1: Het rad van Fortuin.
0: En vandaag staat het rad bij Ramon. En hij gaat zo'n flinke slinger geven aan het rad om ervoor te zorgen dat hij weer stil komt te staan. En dat we weten met welke categorie we morgen verder gaan. En waar we dan ook platen voor moeten uitzoeken.
2: Ja.
0: Ramon, we hebben net een beetje uitgelegd hoe het in elkaar zit. Het is eigenlijk heel simpel.
3: Okay.
0: Een flinke slinger geven en dat moet goed komen. Ja. Nu zie je wel een aantal categorieën op dat rad staan. Waar hoop jij op?
3: 100% NL. Zal wel een keer leuk zijn.
0: Oké, okay. 100% NL. Nou, ja. Dat is in ieder geval waar Ramon op hoopt. Of die daar ook op terechtkomt, dat ligt aan zijn eigen slinger. Ik zou zeggen, 1, 2, 3, daar!

0: Ik ben reuze benieuwd. Is hij ook op 100% NL terechtgekomen? Of toch stiekem op een ander vakje? Ramon, vertel het ons.
1: Precies aan de andere kant van 100% NL. En daar staat Rock.
2: De kleur is blauw.
0: Wat zeg je nou?
2: De kleur is blauw, weet je? Net zoals met de roulette.
0: Oh, zo. Ja, ik speel nooit de roulette.
2: Nee?
0: Dus, nee, ik heb er geen idee hoe dat... Hoe gaat dat dan?
2: Nou ja, goed, je kan inzetten op een nummer of op een kleur.
0: Ja, maar dan is toch... Wat ik wel weet, want we hebben hier wel zo'n soort van roulette ding.
2: Ja.
0: Dan is het alleen maar rood of zwart,
2: toch? Ja, je hebt maar twee kleuren.
0: Oh, zo. Maar en dan vertellen ze wel de kleur is en dan het getal, zeg maar.
2: Ja.
0: Oh, zo. Om de spanning op te bouwen.
2: Ja, precies.
0: Ja. Met twee rockplaten dus. Daar gaan we naar zoeken. En uiteindelijk komen die weer online vanmiddag. @studiohalf op Instagram. Aan jou de taak om te stemmen. En daarmee te bepalen wie we morgen rond 9:45 gaan draaien in de ochtendshow. Zijn jullie een beetje van de rockplaten? Ja, Richard Harman, daar hoef ik het niet aan te vragen. Daar weet ik het van. Het antwoord is ja.
3: Ik niet.
0: Jij niet, Mara. Ramon?
1: Ook niet echt.
0: Ook niet echt. Nou, toch gaan we proberen om twee leuke rockplaten uit te zoeken.

0: Weet ik het van? Het antwoord is ja.
1: Ik niet.
0: Jij niet, Mara? Ramon?
2: Ook niet echt.
0: Ook niet echt. Maar. Nou, toch gaan we proberen om twee leuke rockplaten uit te zoeken. En vanmiddag komt hij online. @studiealf op Instagram. Stem daar vooral, want we kunnen het wel zelf allemaal bepalen. Maar we vinden het leuk om van jou te horen. Dus dat, morgen, rock in het Rad van Fortuin. Nu geen rock, wel lekkere, wat is dit? Happy pop muziek. Ik weet niet of dat een genre is, maar goed. Luna zingt wel.

0: weer wordt er een deuntje gebruikt die herkenbaar is. Alleen welk deuntje dat ook weer is, dat daar komen we nog even niet achter. Jij roept Ellie Goulding.
1: Ja, Ellie Goulding volgens mij met On the Other Side of Sweets.
0: Oh, ik weet het al. Night of Summer. Sarah Larsson
2: nee,
0: is dat toch?
2: Nee.
0: Dat doet me een beetje aan denken.
1: Now I'm on the Outside van Calvin Harris en Ellie Goulding.
0: Outside? Vind je dat daarop lijken?
1: Ja, dat deuntje, dat zit er ook gewoon in.
0: Even kijken hoor, Ellie Goulding. Ik pak het er ondertussen even bij, dan even een soort van vergelijkingsmateriaal. Ja, we moeten het eigenlijk niet doen, want we verpesten het nummer maar toch. Ik hoor je niet hoor, wat zeg je?
1: Ga een beetje meer om het refrein dan.
0: Ja, dat snap ik. Ik moest ondertussen ook nog even die Sarah Larsson zoeken namelijk. Even kijken hoor. Ja, dat bedoel je eigenlijk. Dat...
1: Ja, maar ook het, als ze dat zingt, dat, die melodie.
0: Ja. Ja, het doet mij denken aan...
1: Ja, die kan ook. Ja.
0: Ga ik ook even doorspoelen.

0: Het is een hele discussie geweest, hè, afgelopen week over dat toen de tijd al, ergens in de jaren 50, mm-hmm. er veel muzikale stukken werden gekopieerd van andere muzikanten. Ja. Dus het kopiëren van elkaars refreintjes en dat soort dingen, dat is helemaal niet nieuw.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Dus eigenlijk moeten we de discussie gewoon stoppen. Maar het is wel leuk om even de vergelijking te maken. Want het is altijd wel ergens dat het in je achterhoofd zit van hé, het is ergens van bekend, maar waar is dat ook alweer van?
1: Ja, dat.
0: Nou ja, en bij deze Luna en Schoonzoon. Voorlopig blijven ze nog even vrijgezel, zo te horen.

0: Vijf minuten voor tien, het zit erop. De woensdagochtendshow voor Studio Alphen Kagebrazem. 2 september vandaag. Morgen zijn we er uiteraard weer om 7 uur. Dan is Mara er ook weer bij als het goed is.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat toch even een kleine tussentijdse beoordeling. Vond je het leuk tot nu toe?
1: Ik vond het heel leuk.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Dus morgen dan schrijf je gewoon weer lekker
1: aan. Ik ben er weer bij.
0: Dat is leuk. Hopelijk dat Richard Harman dan op tijd is. Maar goed, anders weten we in ieder geval. We kunnen het met een gerust hart overlaten aan je. Dan gaat het ook helemaal goed komen. Ramon, wat vond jij ervan?
2: Ik vond het ook heel hartstikke leuk.
0: Jij bent er morgen ook weer bij?
2: Ja.
0: Dus ook gewoon weer met frisse tegenzin ben je erbij. Ja, dan vroeg opstaan blijft voor iedereen gewoon een krim. Dat is een dingetje. Maar qua programma is het prima.
2: Ja, zeker.
0: Was jij een beetje... Ja, je luistert wel naar de radio, vertelde je, hè, op het begin.
2: Ja, af en toe.
0: Ja.
2: Af en toe.
3: Meer toe dan af.
0: Je bent wel eerder van beeld. Je bent meer een tv-maker. Althans, daar ga je volgens mij stage in. Wat ga je eigenlijk doen?
2: Van alles.
0: Oh, van alles ga je doen. Dus gewoon... voor radio zou ook kunnen.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Nee, gelukkig maar. Dan ben ik blij. Want anders dan.
2: Anders is
0: ja,
2: het
0: als alles en iedereen naar tv gaat, daar heb ik ook geen. Daar heb ik helemaal niks aan natuurlijk.
1: Nee.
0: En wat dat betreft, ja, jij bent toch ook gewoon van de radio?
1: Ja.
0: Ja. En van schrijven.
1: Ik ben van alles.
0: Ook van tv?
1: Ja, ook.
0: Ook gewoon alles kunnen ze. Ze kunnen alles, Ries.
3: Ja, dat is mooi.
0: Ze kunnen zich beter onderscheiden dan wij. Goed, en morgen dus Mara, Ramon, Richard Harreman en ook Wesley Hoek weer in de ochtendshow. Hopelijk ben jij er ook weer bij vanaf 7 uur. En ja, wat dat betreft zit het erop voor vandaag.
4: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Niet helemaal natuurlijk. Want ja, we hebben natuurlijk ook gewoon nog de grap van de dag.

0: Ik heb een raadseltje, dames en heren. Want wat krijg je als je een vogeltje in een moestuin zet? Dus wat krijg je als je een vogeltje in een moestuin zet?
1: Ja.
2: Wat is dat? Ja, een moes in plaats van een mus?
0: Nee, een slavinkje.
3: Heel leuk.
0: Dan wat krijg je als je een dromedaris kruist met een lama?
2: Een spurende dromedaris, weet ik dat.
0: Nee, drama. En wat krijg je als je een olifant kruist met een regenworm?
3: Nee.
1: Ja, geen idee. Een
2: grote molshoop of zo.
0: Ja, grote gaat inderdaad. Ja, fijne woensdag vandaag en tot morgen.
4: Hey jongens, vergeet niet, maak er wat van.
5: Wow. Mag ik nog heel even radio luisteren?
6: En als je dan wel luistert, dan heel goed bij je.

0: Ochtendshow.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een pechgeval viel op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude 10 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten drie Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam die gaan...

0: een plaat.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan, zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 12 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze.

verplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober.

precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Caïro naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport.

0: Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

kiss.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nooddorp 5 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Rijswijk, Plaspoortpolder, 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Nootdorp een kwartier vertraging, daar staat een auto met pech. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht, 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda voor Moordrecht, 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland, van Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
5: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Onder hypnose.
1: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
2: Zaterdag 12 december dan zal er weer een groot feesttent staan bij de Theestijger aan de Zegerplas in Alphen. Voor een gezellige feestavond, Twan Kremer, een van de drie zangers van Helemaal Top, die hebben we aan de telefoon. Twan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het is goed bevallen allemaal, hè, die kerstshows bij jullie. Vorig jaar ook de eerste keer op deze manier bij de Theestijger in zo'n feesttent. Jullie gaan het dus weer doen, blijkbaar.
3: Ja, klopt. Ja, we gaan het gewoon weer. Het was hartstikke leuk vorig jaar. En je moet niet voor één keer doen, dus we gaan het lekker nog een keer doen.
2: Wat was anders vorig jaar in zo'n feesttent dan in de Flora en Boskoop, waar het vaker werd gehouden ook?
3: Ja, nee, je kan meer mensen kwijt. Het was toch ook nostalgisch, hè? Het gevoel van we deden dit in Zwammerdam vroeger, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
3: Dat lijkt een populair gevoel tegenwoordig. En de sfeer, het is heel lastig uit te leggen, maar het is zo anders. Het is zoveel meer dynamiek.
2: Ja, in dat opzicht is het dan ook wel positiever, het verhaal. Het is wel verbeterd. Het is wel beter eigenlijk om het in zo'n feesttent te doen. Of heeft allebei wat?
3: Ja, nee, het heeft sowieso allebei wat. Ik bedoel, maar ja, het is nog gaver, denk ik.
2: Ja.
3: Zonder de ander tekort te willen doen, is het nog toffer. De energie, het is, ja, ik zou zeggen, kom kijken, dan begrijp je het. Dat is gewoon echt heel anders.
2: Ja. Ja, je zei het al, eerder deden jullie dit ook al in Zwammerdam, hè? Ook in een feesttent, maar die was dan veel kleiner.
3: Nee, die was zeker niet kleiner.
2: Okay.
3: Die was misschien wel groter dan wel net zo groot, alleen die ruimte kon gewoon niet meer daar.
2: Nee.
3: Dat terrein, dat was vorig jaar al, dus toen zijn we naar Alphen gegaan.
2: Ja, dus eigenlijk het nostalgische gevoel naar Alphen brengen.
3: Ja, er was alleen een verplaatsing nodig.
2: Ja.
3: We dachten, Alphen, Zwammerdam, dezelfde gemeente, niet zo ver. Voor mij mijn woonplaats, dus wat is het verschil?
2: Ja, voor jou een thuiswedstrijd, dat is helemaal lekker natuurlijk. Merk je dat dan ook in het publiek, dat het lekker wordt ontvangen? Of heb je dan toch dat je als je bijvoorbeeld het land ingaat, dat je ander soort publiek ontvangt en dat het dan nog beter gaat, het optreden?
3: Nee, het is juist, weet je, heel veel mensen komen voor de sfeer, maar er zijn ook best wel mensen die gek genoeg speciaal echt voor ons komen. En dat is natuurlijk heel tof. Dus dat is juist extra gaaf op zo'n avond als bij de kerstshow.
2: Ja. Nu hebben we het erover alsof we er al vaker bij zijn geweest. Nou, ik toevallig wel een keertje. Maar voor de mensen die er nog niet zijn geweest, wat kunnen we verwachten?
3: Je gaat naar binnen en je moet je een klein beetje overgeven. Hè? Dus je gaat in het thema. Iedereen gaat in het thema. Dat is dit jaar Royal Blue and Gold. En iedereen kent wel beelden van de toppers, denk ik. En anders moet je dat even googlen. En dan ga je gewoon lekker met je vrienden, met je familie, ga je gewoon feest maken. Alle soorten muziek komen voorbij. Dat is voor ons natuurlijk een groot voordeel. Wij hebben daar nou ongeveer geen grens in, denk ik. Want we hebben ooit Kinderen voor Kinderen gezongen. En Ramse Shaffi en alles komen wellicht ook voorbij, weet je wel. Die hebben we ook gedaan. Ja, en daar zit vrij veel tussen.
2: Ja, dus het is gewoon... Het is niet alleen maar kerstmuziek, hè? Het is ook gewoon andere muziek die er voorbij komt.
3: Zeker niet alleen kerstmuziek.
2: Nee.
3: Dat moeten we heel vaak en heel goed zeggen. Het is ontstaan rond de kerst. En ja, we doen kerstliedjes. En ja, we kleden het kerstig aan. En hè, dat soort zaken. Maar we gaan gewoon feest maken met z'n allen. We krijgen wat gastartiesten. Het is van... Voor mij gaat de tent om 7 uur open. Tot 12. Is het gewoon met z'n allen feest maken. Dat is ook wat ik altijd uit het publiek hoor. Dat is zo'n energie. Dat is zo gezellig. Het is gewoon een soort volksfeest.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven voor overleg met premier Jetten en vertegenwoordigers van de chipmachinefabrikant ASML. Beide regeringsleiders willen Europa zelfstandiger maken op IT-gebied. Duitsland heeft een Let en een man uit Belarus in beeld voor de verijdelde drone-aanval in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en een ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. Nederland wil beter voorbereid zijn op eventuele crisis. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan lokaal regen gaan vallen. Morgen is het bewolkt met opnieuw regen en opnieuw 21 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 90 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen, een half uur op onthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 10 minuten. A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Afgelopen zaterdag was het NK Straatmuzikantenfestival. Het liep wel een heel klein beetje in het water. Maar had alles te maken met het slechte weer. Zo was er bijvoorbeeld gezamenlijk spelen. Oftewel de jam sessie die werd geschrapt. Maar wat niet werd geschrapt was natuurlijk het uitroepen van de winnaar van het Straatmuzikantenfestival. En dat was dit jaar Plankenkoorts. In die band zit Arjen van den Bos. Arjen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wacht even. Dit heeft te maken denk ik met iets wat in de band gebeurt, of niet?
2: Nou ja, absoluut. We zijn met onze kapitein zijn we op dit moment aan het afreizen richting Waddinxveen. Want we zijn aan boord van de Hare Majesteit en Zuipschuit. En wij hebben natuurlijk een prachtige prijs weten te kapen.
1: Nou, gekaapt zeker, want er waren natuurlijk meerdere kapers op de kust. Maar wacht even, Arjen, leg me even uit. Wat is precies Plankenkoorts? Want het heeft iets te maken denk ik met Pirates.
2: Ja. Dat is het absoluut. Wij zijn de piratenband en wij spelen het Nederlandstalige pretfolk.
1: Pretfolk? En wat is dat voor genre dan?
2: Nou, dat is heel vrolijk. Het is akoestische muziek met een lekker rauw randje. En wij bezingen eigenlijk het leven aan boord van ons schip.
1: Oké, maar jullie doen... Nou ja, heel even Arjen, want dit is natuurlijk ook een typetje hè, wat je speelt. Of ben je dit echt?
2: Nee, dit is mijn typetje inderdaad.
1: Dat lijkt me ook niet om zo'n stemmetje continu vast te kunnen houden. Want dat lijkt me niet heel goed voor je stem, of wel?
2: Dat is wel even werken inderdaad, af en toe.
1: Je klinkt ook wat schor.
2: Ja, dat is ook zo. We hebben ons uiterste best gedaan afgelopen zaterdag.
1: Ja, maar neem ons even mee, want jullie doen dan, jullie hebben dit bandje dan zeg maar opgericht. Jullie doen jezelf dan voor als piraten. Jullie geven dan die muziek. Hoe is dat ontstaan? Want dat lijkt me ook wel iets bijzonders.
2: Ja, nou, 2 jaar geleden hebben we een spontaan bandje bij elkaar geroepen. Want we werden gevraagd door de organisatie van, ook van het Straatmuzikantenfestival, om deel te nemen. Toen was de jubileumeditie. En wij hadden geen band die dat op dat moment kon doen. Dus we hadden wat vrienden gevraagd om met ons mee te doen. En zelf vind ik folkmuziek vind ik altijd erg leuk. Alleen ik hou er niet zo van als mensen gaan zeuren. Mm-hmm. Dus samen met mijn vriendin Eline hebben we lijstjes gemaakt met wat vinden we dan wel leuk om te spelen. En daar kwam een beetje uit naar voren dat we richting de Balkan eigenlijk een beetje wilden gaan.
1: En daar is dan piratenmuziek wat erbij hoort. Een beetje de volkse piratenmuziek.
2: Ja, want dat is wat mij betreft kan je dat heel mooi rauw spelen met een akoestisch insteek. En dat is heel erg leuk. Dus je hebt daar bepaalde bands van, zoals Flogging Molly die dat doet. En Gogo Bordello is voor ons een inspiratiebron. Ja. En die doen dat op die manier.
1: En jullie zijn daar op ingegaan. Uiteindelijk hebben jullie meegedaan afgelopen zaterdag aan het NK Straatmuzikantenfestival. Dat is natuurlijk wel iets waarin muzikanten ook akoestisch moeten spelen. Want je kan daar niet een hele band neerzetten, lijkt mij.
2: Nou ja, dat kan wel, zolang ze akoestisch spelen.
1: Ja, dus, oké. Ja.
2: wij hebben dan ook daadwerkelijk zo akoestisch mogelijk als we kunnen gespeeld. Ik speelde zelf toetsen. En je mocht een batterijversterkertje meenemen. Dus daar had ik dan gebruik van gemaakt. Ja. Maar de rest van de band die heeft geheel zonder versterking hebben we dat gedaan. Net zoals de meesten die aanwezig waren met deze show eigenlijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor

0: De manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Rotterdam door ongelukken. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knoop de Hoek en Roetvaartsveen. Een half uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A20 Hoek van Holland richting Gouda is dicht na een ongeluk. Tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag. Over de A13 en de A12. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Voor Rotterdam Delfshaven 10 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Maandag spraken we in de ochtendshow met de voorzitter van de Voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... Ja, dan dreigt de Voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die Voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
2: Naar mijn idee constructief en goed. En is de conclusie dat de Voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de Voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
1: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de Voedselbank. De Voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de Voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de Voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook dat inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de Voedselbank...
1: Ja.
2: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de Voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden dat de Voedselbank zei... nou, als dit op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de Voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van... hey, wij willen ook gewoon de financiering houden.
1: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van wat de functie van de Voedselbank is... wat betreft de Voedselbank en de gemeente?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht... dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering... en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
1: Ja.
2: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval... En heeft de Voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen... om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
1: Ja.
2: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de Voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. Heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de Voedselbank kijken... En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. Inwoners maken zich zorgen over de uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. En in België krijgen elektrische steps mogelijk een verplichte nummerplaat. De minister van Binnenlandse Zaken wil zo drugscriminaliteit aanpakken. In Brussel zijn verschillende schietpartijen geweest tussen drugsbendes. En die gebruiken de steps vaak. Het weer, vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en 21 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging zijn op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopen de Hoek en Roelofarensveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knopen de Ridderkerk en knopen de Westerplein een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Zaterdag 12 december dan zal er weer een groot feesttent staan bij de Theestijger aan de Zegerplas in Alphen. Voor een gezellige feestavond, Twan Kremer, een van de drie zangers van Helemaal Top. Die hebben we aan de telefoon. Twan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is goed bevallen allemaal, hè, die kerstshows bij jullie. Vorig jaar ook de eerste keer op deze manier bij de Theestijger in zo'n feesttent. Jullie gaan het dus weer doen, blijkbaar.
2: Ja, klopt. Ja, we gaan het gewoon weer. Het was hartstikke leuk vorig jaar. En je moet niet voor één keer doen, dus we gaan het lekker nog een keer doen.
1: Wat was anders vorig jaar in zo'n feesttent dan in de Flora en Boskoop, waar het vaker werd gehouden ook?
2: Ja, nee, je kan meer mensen kwijt. Het was toch ook nostalgisch, hè? Het gevoel van we deden dit in Zwammerdam vroeger, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: Dat lijkt een populair gevoel tegenwoordig. En de sfeer, het is heel lastig uit te leggen, maar het is zo anders. Het is zoveel meer dynamiek.
1: Ja, in dat opzicht is het dan ook wel positiever, het verhaal. Het is wel verbeterd. Het is wel beter eigenlijk om het in zo'n feesttent te doen. Of heeft allebei wat?
2: Ja, nee, het heeft sowieso allebei wat. Ik bedoel, maar ja, het is nog gaver, denk ik.
1: Ja.
2: Zonder de ander tekort te willen doen, is het nog toffer. De energie, het is, ja, ik zou zeggen, kom kijken, dan begrijp je het. Dat is gewoon echt heel anders.
1: Ja. Ja, je zei het al, eerder deden jullie dit ook al in Zwammerdam, hè? Ook in een feesttent, maar die was dan veel kleiner.
2: Nee, die was zeker niet kleiner.
1: Okay.
2: Die was misschien wel groter dan wel net zo groot, alleen die ruimte kon gewoon niet meer daar.
1: Nee.
2: Dat terrein, dat was vorig jaar al, dus toen zijn we naar Alphen gegaan.
1: Ja, dus eigenlijk het nostalgische gevoel naar Alphen brengen.
2: Ja, er was alleen een verplaatsing nodig.
1: Ja.
2: We dachten, Alphen, Zwammerdam, dezelfde gemeente, niet zo ver. Voor mij mijn woonplaats, dus wat is het verschil?
1: Ja, voor jou een thuiswedstrijd, dat is helemaal lekker natuurlijk. Merk je dat dan ook in het publiek, dat het lekker wordt ontvangen? Of heb je dan toch dat je als je bijvoorbeeld het land ingaat, dat je ander soort publiek ontvangt en dat het dan nog beter gaat, het optreden?
2: Nee, het is juist, weet je, heel veel mensen komen voor de sfeer, maar er zijn ook best wel mensen die gek genoeg speciaal echt voor ons komen. En dat is natuurlijk heel tof. Dus dat is juist extra gaaf op zo'n avond als bij de kerstshow.
1: Ja. Nu hebben we het erover alsof we er al vaker bij zijn geweest. Nou, ik toevallig wel een keertje. Maar voor de mensen die er nog niet zijn geweest, wat kunnen we verwachten?
2: Je gaat naar binnen en je moet je een klein beetje overgeven. Hè? Dus je gaat in het thema. Iedereen gaat in het thema. Dat is dit jaar Royal Blue and Gold. En iedereen kent wel beelden.

0: van de toppers, denk ik. En anders moet je dat even googlen. En dan ga je gewoon lekker met je vrienden, met je familie, ga je gewoon feest maken. Alle soorten muziek komen voorbij. Dat is voor ons natuurlijk een groot voordeel. Wij hebben daar nou ongeveer geen grens in, denk ik. Want we hebben ooit Kinderen voor Kinderen gezongen. En Ramses Shaffi en alles komen wellicht ook voorbij, weet je. Die hebben we ook gedaan. Ja, en daar zit vrij veel tussen.
1: En dus het is gewoon... Het is niet alleen maar kerstmuziek, hè? Het is ook gewoon andere muziek die er voorbij komt.
0: Zeker niet alleen kerstmuziek. Nee. Dat moeten we heel vaak en heel goed zeggen. Het is ontstaan rond de kerst. En ja, we doen kerstliedjes. En ja, we kleden het kerstig aan. En hè, dat soort zaken. Maar we gaan gewoon feest maken met z'n allen. We krijgen wat gastartiesten. Ja, dat. Het is van, voor mij gaat de tent om 7 uur open. Tot 12. Is het gewoon met z'n allen feest maken. Dat is ook wat ik altijd uit het publiek hoor. Dat is zo'n energie, dat is zo gezellig. Het is gewoon een soort volksfeest.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn derde ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd tweede, Jordi Meus uit België derde. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van...

0: De ANWB. In de regio West staat nog 50 kilometer file. De langste file is dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopen de Hoek en Roelevarensveen een half uur oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 10 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Prins Alexander een half uur oponthoud de opruimwerkzaamheden. Eén rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Afgelopen zaterdag was het NK Straatmuzikantenfestival. Het liep wel heel klein beetje in het water. Maar had alles te maken met het slechte weer. Zo was er bijvoorbeeld gezamenlijk spelen. Oftewel de jam sessie die werd geschrapt. Maar wat niet werd geschrapt was natuurlijk het uitroepen van de winnaar van het Straatmuzikantenfestival. En dat was dit jaar Plankenkoorts. In die band zit Arjen van der Bos. Arjen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wacht even. Dit heeft te maken denk ik met iets wat in de band gebeurt, of niet?
2: Nou ja, absoluut. We zijn met onze kapitein zijn we op dit moment aan het afreizen richting Waddinxveen. Want we zijn aan boord van de Hare Majesteit en Zuipschuit. En wij hebben natuurlijk een prachtige prijs weten te kapen.
1: Nou, gekaapt zeker, want er waren natuurlijk meerdere kapers op de kust. Maar wacht even, Arjen, leg me even uit. Wat is precies Plankenkoorts? Want het heeft iets te maken, denk ik, met pirates.
2: Ja. Dat is het absoluut. Wij zijn de piratenband en wij spelen Nederlandstalige pretfolk.
1: Pretfolk, en wat is dat voor genre dan?
2: Nou, dat is heel vrolijk, een beetje dus akoestische muziek met een lekker rauw randje. En wij bezingen eigenlijk het leven aan boord van ons schip.
1: Oké, maar jullie doen... Nou ja, heel even Arjen, want dit is natuurlijk ook een typetje wat je speelt. Of ben je dit echt?
2: Dit is mijn typetje inderdaad.
1: Dat lijkt me ook niet om zo'n stemmetje continu vast te kunnen houden. Want dat lijkt me niet heel goed voor je stem, of wel?
2: Dat is wel even werken inderdaad, af en toe.
1: Je klinkt ook van schoor.
2: Ja, dat is ook zo. We hebben ons uiterste best gedaan afgelopen zaterdag.
1: Ja, maar neem ons even mee, want jullie doen dan, jullie hebben dit bandje dan zeg maar opgericht. Jullie doen jezelf dan voor als piraten. Jullie geven dan die muziek. Hoe is dat ontstaan? Want dat lijkt me ook wel iets bijzonders.
2: Ja, nou, 2 jaar geleden hebben we een spontaan bandje bij elkaar geroepen. Want we werden gevraagd door de organisatie van, ook van het Straatmuzikantenfestival, om deel te nemen. Toen was de jubileumeditie. En wij hadden geen band die dat op dat moment kon doen. Dus we hadden wat vrienden gevraagd om met ons mee te doen. En zelf vind ik folkmuziek vind ik altijd erg leuk. Alleen ik hou er niet zo van als mensen gaan zeuren. Mm-hmm. Dus samen met mijn vriendin Eline hebben we lijstjes gemaakt met wat vinden we dan wel leuk om te spelen. En daar kwam een beetje uit naar voren dat we de Balkan eigenlijk een beetje wilden gaan.
1: En daar is dan piratenmuziek wat erbij hoort. Een beetje de volkse piratenmuziek.
2: Ja, want dat is wat mij betreft kan je dat heel mooi rauw spelen met een akoestisch insteek. En dat is heel erg leuk. Dus je hebt daar bepaalde bands van, zoals Flogging Molly die dat doet. En Gogo Bordello is voor ons een inspiratiebron. Ja. En die doen dat op die manier.
1: En jullie zijn daar op ingegaan. Uiteindelijk hebben jullie meegedaan afgelopen zaterdag aan het NK Straatmuzikantenfestival. Dat is natuurlijk wel iets waarin muzikanten ook akoestisch moeten spelen. Want je kan daar niet een hele band neerzetten, lijkt mij.
2: Nou ja, dat kan wel, zolang ze akoestisch spelen.
1: Ja, dus, oké. Ja.
2: wij hebben dan ook daadwerkelijk zo akoestisch mogelijk als we kunnen gespeeld. Ik speelde zelf toetsen. En je mocht een batterijversterkertje meenemen. Dus daar had ik dan gebruik van gemaakt. Ja. Maar de rest van de band die heeft geheel zonder versterking hebben we dat gedaan. Net zoals de meesten die aanwezig waren met deze show eigenlijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: mama that you had to see that.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij.

0: In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het hele land. Mensen kunnen er zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. En de 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De Fransman Brian Coquart werd tweede en Jordi Meus uit België derde. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelvarensveen is de vertraging 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Harmelen. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: ochtendshow met de voorzitter van de voedselbank. Dat is Dirk van Kampen. Hij luidde namelijk een soort van noodklok. Want als de gemeente vasthoudt aan het terugvorderen van zo'n 30.000 euro aan subsidie... dan dreigt de voedselbank per 1 augustus de deuren te sluiten. Nou ja, dreigen was het niet. Het was eigenlijk op zeker op het moment dat het wordt doorgezet. Opvallende en zorgelijke situatie, want het zou natuurlijk groot gevolg kunnen hebben voor de inwoners die afhankelijk zijn van die voedselbank. Ja, gisteren heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de voedselbank en de wethouder die hierover gaat. En die wethouder is ook hier, Maurits de Vries. Maurits, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het gesprek gegaan gisteren? Laten we daarmee beginnen.
1: Naar mijn idee, constructief en goed. En is de conclusie dat de voedselbank niet sluit per 1 augustus... en dat we nader in gesprek gaan hoe we een toekomstbestendige financiering... zeggen we dan, voor de voedselbank kunnen realiseren de komende jaren.
0: Ja, want er is een soort van disbalans gevonden of ontstaan... tussen de inzet van de voedselbank. De voedselbank die denkt in eerste instantie... we worden ingezet voor armoedebeleid of in armoedebeleid. En de gemeente zegt, ja, maar jullie krijgen gewoon een subsidie. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dus ik moet hem eigenlijk een beetje uit elkaar halen. Alle organisaties in onze gemeente hebben de gelegenheid... om subsidies aan te vragen... om hun activiteiten te financieren, waaronder ook de voedselbank. En onder die regels die daarbij komen kijken... bestaat ook de kans dat als je heel veel externe financiers hebt... dat je het bedrag weer terug moet betalen aan de gemeente. En dat zit ook in elkaar volgens dat je... we verdelen een pot geld van de maatschappij en daar wil je zuinig mee omgaan. En een van die regels is dat je terug kan vorderen... dat is eigenlijk in een situatie dus dat de voedselbank financieel goed draait. Want ze hebben heel veel externe financiers. Zo vinden we dat ook belangrijk in onze samenleving. Hè, dat niet iedereen alleen maar naar de gemeente kijkt om dingen te doen. Maar ook inwoners of instellingen of rijke mensen die denken... nou, ik wil wat goeds doen, doneren aan de voedselbank...
0: Ja.
1: Maar goed, de noodklok werd natuurlijk geluid. En dan ga je ook over vragen nadenken. Ja, welke rol neemt dan de voedselbank in ons stelsel? En misschien moet je daar wel anders naar kijken. Nou, dat is via de ochtendshow duidelijk geworden dat de voedselbank daar... Nou, als het op deze manier gaat, dan stoppen wij ermee. Dat is natuurlijk wel een heftig besluit. En ook een heftige manier van communiceren. Want op dergelijke besluiten zijn gewoon mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Dat was nog niet gedaan door de voedselbank. Nu is dat wel gedaan, want dan kan je gewoon de stappen aflopen. Want we kunnen ook niet zomaar zeggen, nee, we trekken het besluit terug. Nee. Want dan heb ik maandag de volgende 10 organisaties aan mijn bureau staan van... hé, wij willen ook gewoon de financiering houden.
0: Is dat dan een soort van verschil in inzicht van wat de functie van de voedselbank is... wat betreft de voedselbank en de gemeente?
1: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het liefst heb je natuurlijk geen voedselbank. Want het is een noodvoorziening voor mensen die het niet kunnen betalen. En in de basis hoop je dat het systeem in Nederland zo is ingericht... dat iedereen gewoon kan rondkomen van zijn inkomen. En als er door redenen geen inkomen is van zijn uitkering... en dat daar gewoon de boodschap van kan betaald kunnen worden.
0: Ja.
1: Nou, dat is al jaren helaas niet het geval... En heeft de voedselbank een hele belangrijke positie in onze gemeente gekregen. Maar bijna alle instellingen in onze gemeente krijgen een subsidie. En moeten daar soms ook terugbetalen. We zitten hier in Theater Castellum. Die hebben ook wel eens de situatie gehad dat ze te veel over hebben gehouden. Dan kan je nog verzoek doen. Nou, we willen een gedeelte in de reserve stoppen... om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. En anders betalen ze het terug.
0: Ja.
1: Nou, zo geldt dat voor al die instellingen. Die kunnen dan ook een verzoek doen. Nou, we willen een bedrag in de reserve stoppen. Maar dat is ook niet binnengekomen. Dus het is geen verschil van inzicht in het belang van de voedselbank voor onze gemeente. Maar meer een verschil van inzicht geworden in de regels die rond een subsidie hangen. Heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar zitten een soort verplichte activiteiten in die de gemeente financiert. Nou, zo kan je ook naar de voedselbank kijken... En dat gaan we de komende maanden met elkaar verkennen. Of van, nou, wat doen andere gemeenten eigenlijk met hun voedselbank? Kunnen we daar iets van leren? En kunnen we dat ook op de Alfse situatie toepassen?
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Studio Alphen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
3: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
2: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
3: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
2: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
9: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel mee te nemen in het onderzoek.
8: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
10: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
8: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reiss Nielsen was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu?
7: Greenheart Country.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

0: Hallo luisteraars. Europeanen in strijd om het nieuwe land, Amerika. Ook de Nederlandse vloot veroverde stukken land. Vaak ten koste van oorspronkelijke bewoners, de Indianen. Ze gaven gebieden Nederlandse namen, zoals New Amsterdam, New York dus. Er kwamen ook goede dingen tot stand, zoals een muzikale smeltkroes met nog veel meer Europese invloeden. Vandaag American Celtic Connection deel 2. Emilio Harris gaf ons een brand new dance. Steve Earle, te gast bij de Diamond Mountain Sessions van Sharon Shannon, de Calway Bay. Hier de Chieftains met Ricky Skaggs, Cotton Eye Joe.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

is a hard road to travel. Chieftains met John Hiatt. Ellie Bain uit Schotland, een van de initiatiefnemers van de Transatlantic Sessions. Er verschenen een aantal cd's in de serie, die jarenlang duurden en ook door BBC TV 4 werden uitgezonden. We horen Ellie Bain met Queen Ida, koningin van de Zuideco, Mazuga. Straks de Chieftains met Emmylou, Lambs in the Greenfield.

The Wild World Over staat vol met deze pareltjes. Straks mixen Michel Dossé, Jolie Blonde. Hier is Mike Flavin. I love Ireland.

The Croft in Cluchan, Ballad of Rob McDonough, speelde zich af in Schotland. Prachtige uitvoering van Johnny Cash. Straks Sharon White, Mansion on the Hill. Hier de Chieftains met Tim O'Brien van Further Down the Old Plank Road, Shadycroft.

Fisherman's Son. Ringing Family uit Canada, van een album Farewell Love. Chieftains, een nitty-gritty dirt band, The Quiet Ground, Larry O'Gaff, welke gasten ze ook hebben, de sound van de Chieftains blijft onmiskenbaar.

Trouble in the Field. Ook Mauro O'Connell heeft Schotse roots. De glanzenrol op Dobro in veel songs is van Jerry Douglas. Nog meer Chieftains, Morning is Broken, met Diana Krall en Art Garfunkel. Met Doc Watson in een Celtic medley. Als het tijd is, Sharon Shannon met haar magische accordeon Magic Food. Straks meer parels in American Celtic sfeer.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
9: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
8: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
10: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
8: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noa Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu...
7: Greenheart Country.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Blood and Roses, een van mijn favoriete John Denver songs. Blijvend actueel. Welkom terug bij Kriener's Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Chieftains en Jew Eli. Moonshiner, I'm a Rambler. Hier is Nancy Griffith en McManally aan de zijde. Gulf Coast Highway. Ook passend in de sfeer van deze uitzending American Celtic Connections.

Shenandoah, Chieftains en Van Morrison. Het concert van hen samen in Rotterdam decennia geleden was een van de mooiste in mijn herinnering. Straks Sharon Shannon en Jackson Browne. Man of Concert Sorrow. Eerst het vrolijke Tell My Ma van de Ranking Family uit Canada.

Ali Bane en Dion Menard namen The Backdoor. Komt van de soundtrack Ali Bane and the Cajuns. My Father's Son, Ricky Skeks. Is het zijn broer of hij zelf? Luister eerst naar de Chieftains en Lynn Carter, Bandit of Love en The Cheatin' Waltz.

to Shenandoah, een knipoog naar Texas van de Ierse McFlavin. Hij was ook een keer op Floralia Country in Oosterhout. Say You Love Me, Sharon Shannon. Met zangeres Desi O'Halloran. Nooit eerder van gehoord. Ook Patty Loveless ontmoette de Chieftains. Resultaat, de song Three Little Babies.

Legends. Prachtige set tot slot. Chieftains en Roxanne Kes. Lily of the West met Don Williams, Wild Mountain Time. Ellie Bain, Bonaparte Retreat. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week nieuw, recent en gevarieerd.

0: hoger beroep opnieuw levenslang. Maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. 2 broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kalfen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.